0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachte oppakken, maar gaat uit van twee daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. De artsen willen de zogenaamde kaderwet aanvechten voor de rechtbank. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. In die wet staat onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de afspraken met de overheid over de tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongeren arts zullen willen worden. Vorige zomer staakten de artsen al tegen die wet. En in het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record op de 10 kilometer verbeterd. Ze deed dat op het BK in Louvain-la-Neuve gisteren. Ze liep over de streep na 30 minuten, 50 seconden en 18 honderdste. En dat is dik 10 seconden sneller dan het vorige record, dat al 26 jaar op naam van Marleen Renders stond. In augustus loopt van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK atletiek in Birmingham in Engeland. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die het internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachte oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar geschoten hebben. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teesten leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Close aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijer.
12: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
11: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
13: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, Zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485-54-87-85.
15: Dag Robert, storen we niet?
16: Nee, kom binnen.
15: Onze kleine is er ook bij.
17: Hallo.
15: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, dat past niet meer.
17: Allee maar, dat past toch nog?
15: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
16: 1924 euro.
17: Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
16: Geniet er maar van, jongen.
18: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer uit Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Good morning.
22: Het is weer zondag, het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
23: Goedemorgen.
24: Inderdaad, het is weer zondagochtend, zondag 7 juni 2026. Over het weer kunnen we niet stoffen. Het is hier redelijk zwaar bewolkt boven het Sint-Anneke. En we hebben nog een paar aantal buien te goed. Maar vanmiddag zou het toch wat beter worden. En we hebben recht op 20 graden. Ja, daar zullen we het mee moeten doen. Goedemorgen allemaal. U weet het dat we vandaag een beetje onze uitzending aangepast hebben aan het feit dat we de verjaardag vieren van zijn hoogheid Tom Jones. Hij wordt vandaag 86 jaar en we gaan vandaag in ons programma er een beetje meer aandacht aan besteden aan zijn nummers. Omdat hij toch ook een vaste klant hier is bij onze radio, bij Radio Minerva.

Voor de rest krijg je de gewone ingrediënten, zoals u dat gewoon bent op een zondagochtend. Zo dadelijk mijn allerbeste vriend Jerry Veel. Hebben we natuurlijk ook nog een beetje informatie bij voor u wat betreft ons radiogebeuren. Hoe de toekomst eruit ziet.

Laten we beginnen met te vertellen dat we vanaf 17 augustus onze top 1000 gaan uitzenden, luisteraar. En dat u nog altijd uw stem kunt uitbrengen. Als u eens naar onze website gaat, dan kunt u daar dat icoontje tegenkomen van de top 1000. En daar klikt u op en dan mag u gewoon stemmen zoveel u wil. Maar het mag maar op één enkel nummer, hè. Je weet het, geen 10 keer op hetzelfde nummer, dat kan niet, hè. En dan beginnen we eraan op 17 augustus, maandag. En tegen zondag gaan we weten wie de nummer 1 is. Of dat nog altijd Look Around and You Found Me There is. Of dat het de nieuwe nummer 1 wordt. En dat kan u allemaal live meemaken in onze feesttent van Radio Minerva. Die zondag. Maar nu eerst naar de orde van de dag. En dat is hier mijn allerbeste vriend, zoals ik al zei. Meneer Jerry Veel, en let's not play those games that lovers play. Welgemeende goedemorgen, welkom allemaal.

0: ondertussen al 11 minuten over 8 geworden. Goedemorgen als u net afstemt. Let's not play those games that lovers play. Dat was hier mijn allerbeste vriend, Jerry Veel.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een hele goede morgen.
0: En hier is hij, de jarige 86 jaar vandaag, luisteraar. En hij heeft het nog altijd, hoor. Die sexappeal en die fantastische stem. Meneer Tom Jones. Dikke proficiat, man.

hebben zo'n 6 van die nummers geprogrammeerd in ons programma tussen nu en 10 uur, luisteraar. En dit was de eerste ervan, omdat hij vandaag jarig is. 86 jaar wordt hij vandaag. Tom Jones, met een dikke proficiat van ons allemaal, van het Radio Minerva team uiteraard. En we gaan u wakker maken, hè? Uiteraard ook. Dat moet ik ook doen. Proberen wakker te maken op deze zondagochtend. Ik heb een leuk meezingetje meegebracht voor u van Pieter en Sloan. Met deze bezwijnde rien envie de toi. Een beetje in een nieuw jasje gestoken. Luister maar eens.

Ik heb het dit weekend nog meegemaakt. De openingsplaat op een trouwfeest. En dit was het nummertje dat ze gekozen hadden. Mon amour à moi van onze koning van het Vlaamse lied, Wil Tura. Goeie keuze daar. En dan nu naar onze popcorn-dressoir. Je weet wel, dit is Gene McDaniels. En hij heeft een secret voor u.

0: EGM, a whole peepee, a ragamuff. That's a nice.
1: Je wordt er alleen maar vrolijk en wakker van, hè, met deze J-Bros met de Ragamuff. We gaan naar 8:30 toe. Oh.

0: Let me kiss you goodnight.
1: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Ik lig nog op mijn buik. Maar dan, hé, die is er al oud.

Ik ben wel benieuwd hoe hij zijn verjaardag zou vieren vandaag. Zou dat in intieme kring zijn of met heel wat stars and stripes? Tom Jones, 86 jaar vandaag en that's a wonderful sound. Welkom bij Radio Minerva, als je net afstemt. Het is Minerva inderdaad, met Chris Andrews. En hij heeft het over zijn liefste, zijn Pretty Belinda.

voelt je direct terug 18 jaar, hè, als je deze plaat hoort. Want het komt inderdaad uit onze jeugdjaren, hoor. Deze Jimmy Helms met I'm Gonna Make You an Offer You Can't Refuse.

Hey, wakker worden aan mannen, come on hè, moet ik ook doen. Eruit, pistoletjes gaan halen naar de bakker, de radio opzetten en aan Minerva luisteren. Hè? Met deze Johnny Mathis op jouw ontbijtbord. En natuurlijk, when the begin, the begin.

0: ben benieuwd of je ook genoteerd gaat staan in onze top 1000. Je weet, je kan altijd je stem uitbrengen. Hè? Ga maar eens naar onze website. Doe het eens en breng je stem uit. Laat eens horen wat jouw favoriete muziek is. Deze van Johnny Mathis bijvoorbeeld met When They Begin, The Begin.
1: Als u zorgt voor een lekker ontbijt, maken wij het op de radio gezellig met Danny van Tichelen.

We gaan geruchten eronder rond dat Gerard Joling zou stoppen met zingen. En dit weer zie je nog eens een keertje met Tino Martin en Laten We Leven. Ik hoop maar dat het niet waar is hoor, want we hebben nog altijd genoten van zijn muziek. Dit is meneer Engelbert Humperdinck. Luister maar eens.

En onze platenkenners die weten dat hij in een nieuw jasje is gestoken, deze Billy Joshua met Love Really Hurts Without You. En dit is nog eens de jarige om ons deel 1 af te sluiten. 86 jaar vandaag, Tom Jones, nummer 3 in de rij, deze Let It Be Me.

En ook in ons deel 2 ga je hem nog 3 keren tegenkomen, omdat hij vandaag jarig is. 86 jaar, meneer Tom Jones en Let It Be Me. We gaan even pauzeren, luisteren naar het nieuws en de reclame zoeken. En dan komen we terug, hè. Dan zijn we er terug om jouw handje vast te houden tot 1:50. Tot z'n beet allemaal.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeveel keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd, omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben twee grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
4: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
3: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
5: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
3: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop. Maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog, maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust, rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485-54-87-85.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
11: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
7: Goedemorgen, Antwerpen.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van zondag 7 juni 2026. You were always in my heart. Dat was hier mijn allerbeste vriend. En u weet, wij vieren vandaag de verjaardag van Tom Charles.

grote taart, de fanfare en de drumband die langskomt daar voor deze man die vandaag jarig is. Meneer Tom Jones natuurlijk, hè. 86 jaar wordt hij vandaag. Ja, ja. Je gaat hem nog twee keer tegenkomen, zo rond 9:30. En iets voor 10:00 heb ik er ook nog eentje voor hem klaarstaan. Wat ik je ook nog moet vertellen, luisteraar, is dat in augustus we weer alle registers opentrekken voor de top 1000 van Radio Minerva. En ook dit jaar kan je weer meestemmen voor die 1000 beste Minerva-hits. Ga eens naar onze pagina's van onze hitlijsten en meld je aan en stem op jouw favorieten. En je krijgt ook van mij eens een lekkere danceklassiek op deze zondag van Jimmy Bonham. Come on, let's do it. Let's dance across the floors.

0: Je weet van onze top 1000, je kan je inspiratie halen uit een van onze lijsten van de vorige edities. Ga maar eens naar onze website. Je kan zoeken in onze collectie en daarin zitten momenteel 2484 titels, luisteraars. Dat is een voorzetje dat je krijgt, maar je kan er wellicht nog andere zoeken. Hè? Zoek misschien op artiest, op de titel, de genre of de taal. En vind je favoriet niet terug in onze lijsten, dan kan je het stemformulier gebruiken. Daarop kan je jouw 3 uitvoerders en de titels invullen en ze aan ons sturen. De top 1000 van 17 augustus tot 23 augustus. En de laatste dag, de zondag, doen we het live in onze feesttent van Radio Minerva. Inderdaad, het wordt weer een hel van een week om die programma's waar te maken. Dit is Neil Diamond.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Het komt uit het album The Jazz Singer van deze Neil Diamond. Speciaal voor mevrouw Beckman, die vandaag jarig is. Die me net heeft gebeld en die zei: ik ben jarig, ik word zoveel in de 80. Ik mag niet meer juist zeggen hoeveel het is. Maar toch, het was speciaal voor haar, deze Neil Diamond met September Moon. Kent u deze meneer nog?

Maria, Maria, Maria nogmaals. Het was de Cliff en ik neem u mee, luisteraar. Maar deze mensen, kent u dit nummertje nog? Zo moet het zoetjes aan naar 9:30 te gaan.

0: zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw vierpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Sommigen beweren wel dat hij ooit dit wel bestempelde als zijn mooiste plaat. Deze Green Green Grassophone van Tom Jones. Hij is vandaag jarig, kan het niet genoeg herhalen. 86 jaar is hij geworden. En nu ga ik het over de kleuren van je ogen hebben. Zijn het er groen, bruin, grijze of wat weet ik? In ieder geval, Jim McDaniels heeft het over Green Eyes. Goedemorgen allemaal, welkom bij Minerva.

Rod McHugh met zijn Amor, Amor. Daar draai je het allemaal toch maar om, hè? Dit is mooi van meneer Engelbert Humperdinck. Lang geleden dat we deze plaat nog eens draaiden. Deze Il Mondo.

Ondertussen weet je dan wel dat wij terug met onze dansavonden gaan beginnen. Luisteraar in juli, niet meer op woensdagavond. We gaan op donderdagavond, hè. Dus donderdagavond van 8 tot middernacht. We beginnen eraan vanaf 2 juli. En ik moet me zeker deze man tegen, hè. Barry White met The First, The Last, My Everything.

Het is ook met Andy, geregeld hier onze revue passeert. Hier in onze wandelgangen van Radio Minerva, Nancy Wilson. And who can I turn to when nobody needs me? We zijn er bijna door, luister. Je hebt nog één plaats straks te goed van de jarige van Tom Jones. Maar eerst nog deze man, die de Spaanse zon even in je hart kan brengen. Want over zomer kunnen we hier absoluut nog niet spreken hier in Vlaanderland. En dit is Soy un Truan, Soy un Señor. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, hoor.

0: soy un señor.
1: Ik ga me niet meer wagen om die plaat nog eens af te kondigen, want blijkbaar is mijn Spaans niet zo perfect. Maar goed, goedemorgen, Iglesias was dit dus. En dit is hem nog één keer, de jarige van vandaag. Meneer Tom Jones, die 86 jaar wordt. En ook, hij heeft up-tempo nummers, hè. Dit is zijn Help Yourself als laatste in de rij voor zijn jarige te vieren.

Just Help Yourself, dat was hij, de jarige die we vandaag hebben gevierd tussen 8 en 10. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt, luisteraar. Wij maken graag weer een afspraak volgende week vrijdag tussen 8 en 10. En dan zijn we er weer hier op het Sint-Anneke bij Radio Minerva in onze studio's. Een fijn weekend nog en graag tot volgende week. Groetjes van Danny van Tichelen. Salut!

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd, omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
7: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
6: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. In het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nogthans een wapenstilstand af. Maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek. Samenstelling Ronnie Mens.

It's raining in my heart. The sun don't shine for me.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
4: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. In de Gaza-strook zijn zeker 10 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de civiele bescherming. Volgens Israël werd bij de aanvallen een commandant van de terreurgroep Hamas gedood. Sinds oktober geldt officieel een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Al zouden er sindsdien nog bijna 1000 Palestijnen gedood zijn. In het wielrennen beginnen de renners rond deze tijd aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Bleekvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Onze landgenoot Kian Uitenbroek smikt op een goed klassement.
5: We willen daar hier ook geen echt resultaten op plakken, omdat het nog een beetje moeilijk is om te zeggen waar ik sta. Maar ja, richting top 10 in klassement of zo is goed.
3: Het wordt meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust. Rond 21 graden.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
8: De Robert? Wie is dat?
7: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
8: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
7: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
8: Zwaasdingen?
7: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
8: Geef je nummer om dat nog eens gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
7: Robert? De expert 0 draai 226 93 93.
8: Welk bedrag had hij nog gedacht?
7: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
9: Aha, Minerva.
10: Jouw onbezorgde en ontspannen zondagvoormiddag. Dat is Cocktails 2.0 bij Radio Minerva met Ronnie Meijs als uw gastheer.

Zondagochtend, dat is tijd voor Cocktails 2.0. Presentatie Ronnie Meijs.

Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek. Samenstelling Ronnie Mes.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het dikke teesten leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
13: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
12: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
14: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
12: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de 2e van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel. Hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
15: Ik verwacht dat het een superzware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. Dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale of vlak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
12: Het is meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden.
5: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

Johnny Mathis op zijn best, de opener van de platenkast zondag editie. Welkom op de platenkast en ja, we hebben een andere artiesten nog klaargezet natuurlijk. Hè. Een hele lijst hebben we hier af te gaan. The Boy from Ipanema met Ethel Unis.

Altijd leuk, die deuntjes van Ray Conniff. Music to watch girls by. En ja, de platters die kennen er ook wat van, hè. It isn't right. It is.

sfeermaker eerste klas Trini Lopez, Heart of My Heart. We gaan naar 1963 met een plaatje van Tony Martin. I apologize.

Uit 1975, Elvis Presley, Woman Without Love. Zo dadelijk een duetje, Lou Rawls en Diana Reeves met Fine Brown Frame. Maar nog eerst even George Williams met Boogie Rocka Woogie.

En we hebben ook nog een keertje de Dutch Swinging College Band onder het stof uitgehaald. Met eentje, ja, Eso el Amor. MUZIEK

0: Assie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
0: Vrongs is dat manneke.
2: Hallo Bompa, ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
3: Wel, schattige, dat is hier, Lefana.
4: Maar wat je me nou echt een plezier mee zou doen, hè? Dat is met mij een bakhoring met ajoonsaus te gaan eten in het Minerva Café.
3: Dat is geleden van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Je moest iets weten.
2: Wacht, Bompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
6: Good times and great oldies. De platenkast. Met Leo Dujardin.
7: Al uw favoriete platen van toen.

Ja, zelf zeker was hem over zijn plastron. Hè. Hij had de langste plastron van heel Antwerpen. Theo van den Bos natuurlijk. Een streepje chanson.

De eerste release komt van Frank Sinatra. Dit was Nancy Wilson met Call Me Insurance Roll. Ja, Frankie Lane, Somewhere There Is Someone.

gitariste Ekke Bildek met de Pancho's Love Song. Het nummer verscheen op zijn album A Touch of Latin in 1964. We gaan zo dadelijk met een dansplaatje Dancing the Night Away naar richting tijd zijn. En we doen het nog eerst even met Sam Cooke, Twisting the Night Away.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
3: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
2: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook over dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
4: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
2: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. Een Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
8: Allemaal?
7: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem?
7: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485-54-87-85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Deel 2, platenkast, zondagmiddag editie. En wat een opener zeg, Danny Williams, Down Without Pity. Origineel natuurlijk van Jim Pitney in 1961, maar deze kwam uit 1966. Een anderstalig, eentje van Angelica Maria, Quando Me Amore.

Een opname uit 1960, de Ames Brothers, To Marvelous Forwards. En dan heb ik hier nu een Filipijnse zangeres, jawel, V. Velasco. En zij brengt Never Less Than Yesterday.

Ja, ja, de man die we kennen van Let There Be Drums. Dit was Sandy Nelson met All Night Long. Ene die ook een beetje ritme kent, dat is natuurlijk Shaking Stevens. En zijn versie van I Can Help.

Michael Bublé met een jazzy versie van The More I See You. Zo dadelijk heb ik Here in My Heart met Don Cornell, maar nog even Gone with the Wind, en dat doen we met Frankie Randall.

0: week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo.
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn kleer.
2: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: De beste muziek van vroeger en veel vroeger. Dit is De Platenkast met Leo Dujardin.

Met Ein bisschen Frieden won ze in 82 het Songfestival. Dit was de vertaling van Mijn Kleine Vrijheid. Mijn Kleine Vrijheid met Nicole. En Petula Clark die doet het in Italiaans.

Love Me Forever met Jody Sands. En dan heb ik Frank Sinatra. En ik moet zeggen, ik ben een beetje fan geworden van Frank Sinatra toen ik het album kocht The World We Know. En ja, daar vinden we nog nummers op zoals Something Stupid, Die Staan en Don't Sleep in the Subway. Maar we pakken de titeltrack van het nummer van de album. The World We Know, Over and Over.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar een decolleté leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen 2 doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. In Armenië zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Belangrijk voor de pro-Europese premier Pachinian. De oppositie is pro-Rusland. Europese waarnemers houden in de gaten of alles eerlijk verloopt. Onder hen CD&V-parlementslid Frankie de Mon.
11: Want deze verkiezingen die vinden in Armenië plaats op een belangrijk moment. Het land probeert eigenlijk nauwer samen te werken met de Europese Unie. En als waarnemer gaan we hier beoordelen of eigenlijk de verkiezingen onafhankelijk verlopen en het eigenlijk gaat via democratische standaarden.
10: Naast de spanningen met Rusland strijdt Armenië ook al jaren met de buurland Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabakh. De Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is, maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De couvrettes. Moet dat niet tomat crevette zijn?
12: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de couvrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
13: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
12: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed.

Bedankt collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes in je platenkast. En welkom beste luisteraars bij Radio Minerva. Zondagmiddag 14 uur, dat betekent twee uurtjes zondag Minerva. Hier live van op het Sint-Anna-strand. En in Studio 2 hebben we een Antwerpse formatie om u tegen te zeggen. Ja, ze spelen een heleboel muziek. Country, Americana, bluesy, tearjackers, vrolijke swing. Ze doen alles. En we gaan even genieten voor we hen voorstellen van een nummertje van hen. Genoemd That Good Old Way of Life.

0: De Antwerpse formatie Next of Kindy in Studio 2 zitten hier. Goedemiddag. We zitten hier met één dame en twee heren. De heren hebben de overmacht vandaag.
1: Ja, het is te zeggen.
0: Het is te zeggen. Oh, ja. Ik vind dat jullie eigenlijk wel vrij stil zijn in het bijzijn van de dame. Ik denk dat zij een beetje de lead neemt, hè. Of de eerste viool speelt. Bij jullie dat ook het geval natuurlijk. Ja. Ik ga jullie even voorstellen. Johan Vigoureux.
1: Dat ben ik.
0: Ja. En dan Dirk de Bruin.
2: Dat ben ik, ja.
0: En de dame is Katrien de Lombard.
3: Inderdaad.
0: Geweldig, hè? Geweldig dat jullie hier zijn. Deze middag is een beetje een forum om jullie hier voor te stellen.
2: Dank daarvoor.
0: Ja. Graag gedaan. Goed, we gaan beginnen met Johan. Johan, jij bent wel bekend eigenlijk. Je speelt bij vele groepjes.
1: Veel is veel gezegd.
0: Veel is veel. Ja, wat is veel natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: Zeg, en Next of Kin is een heel andere uitdaging dan de formaties waar dat je ervoor of nog altijd aan deelneemt.
1: Ja, maar toch was deze muziek toch wel een beetje hetgeen waar ik altijd al voor gegaan ben.
0: Ja.
1: Dat ik ook al lang speel met tussenpozen, maar het is vooral...
0: Een beetje bluesy of wat?
1: Nee, zo de country singer-songwriter moeten pakken, ja.
0: Ja. Oké. Okay. En hoe ben je tot deze formatie gekomen eigenlijk?
1: Goh, dat is een lang verhaal. In de tijd was er een goede vriend van mij die gitaar speelde. Ik denk dat wij toen een jaar of 13, 14 waren. En die had... Zijn broer speelde ook al wat drums, maar ze hadden geen basgitaar. Dan heeft hij gezegd van we zouden eigenlijk een bassist moeten hebben. En ik had al muziekschool gedaan en zo. Ik zeg, zou ik dat dan maar doen?
0: Ja.
1: Ik heb op de tweedehandsmarkt een basgitaar kunnen kopen. En zo is dat verder gerold naar contrabas. En ondertussen met diezelfde gitarist-zanger leerden we Dirk de Bruin kennen. En is het daaruit verder gegroeid.
0: Ja.
1: Katrien heb ik dan eens gehoord in een andere formatie, terwijl ik de klank deed voor een groepje waar zij bij speelde en haar voorgesteld van wil dit niet bij ons proberen en dat is allemaal gelukt.
0: Oké, goed. Zeg, jullie hebben ook een heleboel muziek meegebracht en een eerste nummertje is van de mama's en de papa's, Dream a Little Dream of Me. Van waar die keuze?
1: Ja, we dromen allemaal graag en we willen ook graag dat iedereen van Next of Kin droomt na dit programma.
0: Oké, zal zeker gebeuren. And now to sing this lovely ballad.

0: Hele goede keuze natuurlijk, hè. De mama's en de papa's met een prachtig nummer dat ons laat dromen. Natuurlijk voor jullie over een meer bekendere Next of Kin. We gaan over naar de enige dame van het trio. Het trio is altijd met drie, schijnt. Dus het kan alleen maar plezant zijn een dame erbij te hebben. Vertel eens, Katrien Lombaert. Hoe ben jij eigenlijk erbij geraakt? Ja, via Johan. Maar had jij al ervaring of is dit eigenlijk een van je eerste wapenfeiten?
1: Wel, ik speelde in Candoris samen met Ed Kooijman en zijn dochter Lien.
0: Oh ja, fantastisch.
1: En met Dimi Laveren, die nu bij Rauwheid speelt, bassist.
0: Ja.
1: En wij waren in het Antwerpse regelmatig aan het spelen. En inderdaad, Johan deed daar de klank. En zo ben ik in Next of Kin geraakt. Maar naast die projecten heb ik verschillende groepen waarin ik speel. Ik ben natuurlijk van Oost-Vlaanderen, zoals jullie wel kunnen
0: weten. Ik kan het zelf niet aan doen, hè, Katrien. Dat is, ja, en, dat is aangeboren, hè.
1: Ja.
0: Je kunt maar pech hebben, zeg ik altijd. Maar goed, je bent van Oost-Vlaanderen, ja. En...
1: Ik woon in Leden, daar zijn heel veel muzikanten en heel veel muzikale projecten. En daar zit ik er ook wel in een aantal, zoals Joker and the Thieves, dat is een Bob Dylan tribute band.
0: Oké.
1: En Stampen en Dagen. Dan natuurlijk een...
0: een bekende groep is, een bekende formatie.
1: Ja.
0: Zeg, Katrien, en jij speelt viool?
1: Ik speel viool.
0: Ja.
1: En ik zing.
0: En jij zingt, oké.
1: Ja.
0: Dus een mooie avond voor jullie, hè, heren?
2: Absoluut.
0: Ja. Goed, jij hebt een nummertje gekozen, La Promesse, van Roche Voisin. Van waar jouw keuze?
1: Ja, dat is een nummer dat mij eigenlijk al van in het vierde of vijfde middelbaar een vaste waarde is in mijn playlist.
0: Mm-hmm.
1: Een klasgenootje leerde mij Roche Voisin kennen. En ik hou echt van mensen met hele warme stemmen. Zoals Mama Cass van de Mama's en de Papa's. Ja. Maar ook Ella Fitzgerald. En Roche Voisin zit daar voor mij absoluut bij. Een Canadese zanger die Engels en Frans zingt.
0: Ja.
1: En die ook trouwens mooie Americana-platen heeft opgenomen. Die blijft een vaste waarde.
0: We gaan eens luisteren. We gaan samen genieten van La Promesse, Roche Voisin.

0: Mooie plaat, Katrien. Ja, ik ken het niet, maar Roche van Zin heeft een heel warme stem. En ik denk zeker dat onze luisteraars er zullen van genoten hebben. Een derde been aan de wagen of van het trio is Dirk de Bruin.
1: Goeiemiddag.
0: Dirk, de meest mondige wordt mijn gezicht en ik denk het ook natuurlijk. Dirk, vertel een keer, hoe ben jij eigenlijk, ben niks of kind geraakt?
1: Ja. Dat begint eigenlijk met verliefd worden op een gitaar en dan in een band willen spelen. En in het Schoten ligt naast Weinigem, was al lichtjes het beeld van Johan Vigre doemde al op. Geluidsman, speelde in allerlei bands. En ik ben dan in een band in Weinigem gaan spelen met Herwig de Smit en Bart van Beemen. En via hen heb ik Johan leren kennen. En toen die band stopte, heb ik met Johan samen gaan zitten en zijn wij onze muzikale voorkeur, Americana, singer-songwriter stuff, wat beginnen spelen. En dan heeft Johan op een goede dag gezegd, ik ga Katrien inviteren voor eens mee te spelen. En eigenlijk klikte dat van dag één voor samen muziek te maken, ja.
0: Dus eerst waren jullie eigenlijk een duo?
1: Niet echt.
0: Nee. Jullie zijn gestart vanaf dag 1, met z'n drie.
1: Ja.
0: Wat mooi. Jij bent vooral een Dylan-fan, een Bob Dylan-fan.
1: Ja.
0: En je bracht dan daar ook een plaat van mee. De welke heb je gekozen?
1: Ik heb gekozen voor Most of the Time, omdat sommige nummers zijn speciaal voor je. Dat verschilt voor iedereen, maar Dylan is mijn boy in... mijn baken, zal ik
0: je
1: maar
0: baken
1: zeggen.
0: In donkere dagen.
1: Ja, het begint ook bij hem, voor mij, met de plaat Desire. En toen hij Most of the Time uitbracht op de plaat Oh Mercy, dan was het terug volle bak Dylan. En ja, het begint bij Dylan en het eindigt bij Dylan voor mij.
0: Oké.

0: Most of the time. Katrien wou nog iets vertellen over Bob Dylan.
1: Ja, wij maken veel grapjes over het feit dat Dirk zo'n Bob Dylan liefhebber is. Maar ik ben niet gek van zijn stem, maar wel van zijn muziek en de poëzie die hij schrijft. En dankzij dan in een Bob Dylan tribute band te kunnen spelen, ben ik zijn muziek echt enorm gaan waarderen.
0: Ja, ja. En voilà. Er zijn meer mensen die ook niet zo van zijn stem houden. Hè? Dat is een beetje een rauwe stem. Je moet, je bent ervoor of je bent er niet voor, maar het is een ontzettend goede muzikant in ieder geval. Een fantastische schrijver, singer-songwriter. Allee, ja. Ik denk dat hij toch hoog genoteerd staat bij ieder op het lijstje. Goed, zijn we terug bij Johan. Johan, zoals Dirk al zei, jij bent eigenlijk een geluidstechnicus.
2: Ook, ja.
0: Ook, wat bedoel je daarmee?
2: Oh, ook muzikant.
0: Ook muzikant, ja, hè? Maar ook geluidstechnicus. Je begeleidt, heb ik me laten zeggen, ook de mensen van de jazzclub. In Merksem, op technisch vlak dan toch?
2: Elke maand in, ja.
0: Ja, jullie hadden weer een fantastisch concert vorige woensdag, ja, met Hervé Martens en Paul Michiels.
2: Paul Michiels, ja.
0: Dat is, ja, en zo loopt dat elke maand door, hè?
2: Inderdaad.
0: Oké. Okay. En is dat jouw passie?
2: Hè? In de volkslust in Merksem.
0: In de volkslust in Merksem. Ja, ja, even reclame maken, mag ja, ook wel, hè?
2: Tuurlijk.
0: Maar ik dacht in juni dat het laatst is, hè, Johan?
2: Ja.
0: Nu is het een brunch, geloof ik, of iets.
2: Ja, een brunch, ja, en dan in september beginnen we.
0: In september beginnen jullie. Weet al wat er op het programma staat?
2: Nee.
0: Nog niet? Oké. Okay.
2: Binnenkort. Beslist.
0: Cool. Johan, is jouw muziek, jouw liefde voor muziek gekomen na het geluidstechnieker zijn of eigenlijk ervoor?
2: Veel ervoor.
0: Veel ervoor.
2: Thuis hadden wij altijd, ik denk dat dat toen nog Radio 3 was, klassieke muziek, dus daar ben ik mee groot geworden. Tot ik op een gegeven moment in de discotheek heette dat, daar kon je platen gaan huren, ja. Zoals een bibliotheek. Dat ik LP vond met vier grave gasten erop. En dat was, ik kende het niet. Ik kende eigenlijk bijna niks van de populaire muziek. En dat was Status Quo.
0: Oké. Okay.
2: En ik zette dat thuis op en ik zeg, amai, ja. Wat is me gedaan?
0: Ja, ja, ja.
2: En zo is dat stilletjes aangegroeid. Zoals ik er net al zei, dan een basgitaar en dan in de muziek gerold en zo. Ik heb altijd wel geluk gehad dat ik vrienden had die veel goede muziek kenden. Zoals die eerste gitarist, dat was Mark Arts. En nu Dirk de Bruin. Daardoor heb ik heel veel mooie muziek leren kennen.
0: Oké. Okay. Goed, jij hebt een liedje meegebracht van Crosby, Stills, Nash en Young. Is ook een mondje vol, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Van waar die keuze?
2: Ja, dat is in de hippie-tijd een plaat die uitkwam die flabbergast het was. Iedereen was ondersteboven. Ik ben nog wat jong voor een echte hippie te zijn. Allee, ik voel me nu zelfs ook nog wel hippie. Hippie, maar ik ben van 60, dus 68 was nog wat vroeg voor het allemaal mee te maken. Maar toch, Crosby, Stills, Nash & Young, ik denk van 72, dat was toen toch al een begin. Waarom houd ik er ook heel hard van? Dat is omdat dat meer stemmig is. Ik hou van meer stemmige muziek. Ik zing ook graag. Al zijn de meningen daarover verdeeld.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind mijn stem geweldig goed. al de rest van de mensen niet. Maar toch zing ik graag.
0: Okay,
2: ja, ik heb ook in een koor gezongen.
0: Ja. Maar dus, daar komen we steeds nog op terug. Hè. Moeten de mensen nog een beetje kunnen verrassen tot 4 uur. Goed, lieve mensen. Carry on. Crosby, Stills, Nash en Young. Na het volgende bericht.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Vrongs is dat manneke.
7: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Drink Minerva Triple and support the radio.
9: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

0: Ik denk dat veel onder ons zich intussen even 50 jaar jonger zullen gevoeld hebben. Hè? Trudy, muziek van Crosby, Stills en Nash en Young. Ja, af en toe moet het kunnen, zelfs hier op Radio Minerva. Goed, terug bij Katrien. Katrien, leef jij van de muziek omdat je bij zoveel formaties speelt? Of is het pure hobby ook bij jou?
1: Het is hobby.
0: Pure
1: maar
0: hobby.
1: Soms loopt het wel een beetje uit de hand.
0: Ja.
1: Maar ik heb een day job, zoals ze zeggen.
0: Ja. Jij moet ook werken voor je centjes. Niet dat muzikanten niet moeten werken voor hun centjes. Hè. Niet verkeerd opnemen, maar ik bedoel, het is pure hobby. En is het makkelijk combineerbaar voor jou?
1: Ja, ik heb een job die deeltijds is.
0: Ah ja,
1: dus
0: okay.
1: Ik heb tijd genoeg voor...
0: Goed.
1: Liedjes te schrijven, liedjes te arrangeren, te oefenen, te prutsen, te herbeginnen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Katrien, je zegt ik heb tijd voor liedjes schrijven en arrangeren. Heb je dat dan geleerd of is dat echt iets dat je van jezelf hebt?
1: Well, ik heb niet specifiek arrangement geleerd of zo, maar aldoende door veel muziek te spelen. En is dat zo wat intuïtief ontstaan.
0: Ja.
1: En de liedjes die ik schrijf, want in Next of Kin schrijven we met twee, Dirk en ik schrijven allebei eigen nummers, die ontstaan intuïtief. En zijn ook bij mij meestal eenvoudig en gaan dikwijls ook over bepaalde thema's die we in het leven tegenkomen, die zo mijlpalen zijn of momenten waar mensen troost nodig hebben of ja, zo.
0: Mooi. Zeg, en jullie schrijven dan dezelfde muziek, dezelfde tekst en het is altijd dezelfde persoon die zowel muziek en tekst schrijft of is, gebeurt het ook... Dat je zegt van, ik heb hier een melodiek. En Dirk, luister eens, maak er iets op? Of hoe werkt het bij jullie?
1: Het kan allebei. Dus soms komt er een liedje met tekst en muziek voorbij gewandeld in mijn hersenen. Maar, of komt Dirk mij iets af en schrijf ik een vioolarrangement. Of hij zingt voor wat hij wil dat ik speel. Maar het kan ook zijn dat er een tekst ligt en dat ik een tekst heb en dat Dirk er een melodie op verzint. Of
0: okay.
1: Dirk heeft een melodie en ik voel wel een sfeer en ik maak er een tekst op. Of we knutselen samen.
0: Jullie voelen elkaar ontzettend goed aan, blijkbaar. Het volgende nummer, Constellation, is een van jullie. Constellation Song. Wie legt uit over wat het gaat en hoe het is ontstaan?
2: Het is een liedje van Katrien. Maar een liedje dat zij aanbrengt. En dan heb ik met de gitaar gezocht waar ze naartoe wou. Katrien houdt meestal van de liedjes klein te houden. En dat hebben we hier ook geprobeerd. En dan is dat heel leuk samenwerken. Want het is voor mij dan proberen in te vullen wat zij wil op de gitaar. En zij weet meestal heel goed wat ze wil. En aan de andere kant, als ik liedjes maak, kan ik haar laten spelen. Of vragen van, kunnen dit spelen, kunnen daar spelen. Dus eigenlijk heel organisch eigenlijk.
0: Ja. Ja.
1: En vaak is het zo dat ik Dirk een beetje afrem in toeters en bellen.
2: Ja.
1: En hij mij een beetje pusht om er wat meer in te steken en het niet te kaal te
0: maken. Toeters en bellen, wat bedoel je dan? Want jullie zijn maar met drie. Hè? Je kunt geen arrangement maken met drummers en...
1: Nee, maar Dirk hoort het wel altijd. En dan zegt hij, ja, daar zou nog een tabla kunnen. En dan zeggen we, ja, Dirk, we zijn met drie. We gaan het toch moeten arrangeren.
0: Ja.
2: Dat klopt wel, wat Katrien zegt. Want soms denk ik, van, ik hoor Katrien haar liedje. En denk ik, moesten we die wat rijker kunnen maken?
0: Ja.
2: Strijkers of piano of weet ik wat. Ik hoor de kwaliteit van de liedjes dikwijls. Die zij, denk ik, van... Maar zij relativeert altijd en zegt, kijk, het is bas, gitaar... En zang. En
0: zo zijn vrouwen, nee, Dirk.
2: Ja.
0: Die relativeren altijd. Hè?
2: Ja, ja.
0: Less is more.
2: Ja,
0: maar dat heeft ook zijn voordeel, natuurlijk. Goed, we gaan eens sluiten.

0: Ja, heel maatschappelijk bewust. De Consolation Song.
1: Ja.
0: Dat hoort er ook nog bij de track. Hè. Goed, Johan. Jij wordt blijkbaar een beetje uitgesloten. Nee, het is maar een grapje natuurlijk. Maar jij bent niet de componist of arrangeur van het spel.
2: Maar ik heb dan wel het grootste instrument.
0: Ah, ja. Ja, mooi is les, hè? Zeg eens dan. Ja. Zeg, maar vertel, nee, jij volgt perfect mee wat dat zij eigenlijk willen doen? Of zeg jij van, dat ligt mij toch zo niet?
2: Nee, ik kan me er altijd wel in vinden. Ik vind het altijd geweldig, die twee songwriters hier naast mij. Die maken heel mooie liedjes. En als ik er iets kan aan bijdragen door de lage noten mee te spelen en af en toe toch eens te zingen, dan vind ik dat fantastisch plezant.
0: Oké. Het volgende nummer dat we gaan spelen is gratis van Augustijn Vermanderen. Wie is Augustijn Vermanderen? Familie van?
2: Familie, de zoon zelfs van Willem.
0: De zoon van Willem.
2: Willem Vermanderen is ook een muzikant geworden dus. En gratis, ja, dat wijst op dat wij gratis muziek spelen. Maar, je zult wel horen in de song, dat het muziek spelen gratis is, maar dat we toch wel wat onkosten hebben en zo. Hè?
0: Ja.
2: Niettegenstaande dat we er niet echt van moeten leven, maar dat er toch altijd wel een kostenplaatje aan is. En de mensen verstaan dat dikwijls niet, want ze zeggen, ja, je speelt muziek, dus je werkt niet muziek, maar je speelt muziek, is dat dan niet plezant en zo? Dat is echt zo. Ja. Daarmee, dit nummerke is een beetje, ja, min of meer grappig, maar toch to the point geschreven. En ik laat het maar best horen hoe dat het klinkt, ja.

Hallo muzikantje, niemand kent je muziek. Wat je nodig hebt is exposure, hebben we er zorgen voor het publiek. De meeste kon je gratis spelen, kreeg bonnetjes voor wat drank. Ja meneer, verstond wel, wat voelt als stank voor dank. Want basicer aan plektrums die verdwijnen, van stemdozen en snaren, van statieven en aan flightcases en al onder roet van mijn gitaar. Bees aan verse koesten en proper schoenen, kostuum en juiste kleur, aan elektriek en gozen.

toch je passie, je doet dat toch voor je plezier. Zie toch niet content met je hobby, je kreeg toch gratis bier. Had er nog één keer het wiener verslagen en of ding net me pris. Toen kreeg hij de felle lagen, toen had hij pris. Aan pijs aan sleur, mijn zwaar versterkers, het weer te laat in mijn bedden. Vannacht aan mijn kinesist die mijn rug en moet kraan. Ja, van de sleur, nu kan

0: ja, muziek spelen doe ik voor niet. Maar ja, alles heeft een kostprijs. Hè. Een vraagje, als je dat wil beantwoorden. Wat kosten jullie als de mensen jullie nu graag op een feestje willen? Of een middag organiseren?
1: Nou, wij proberen altijd toch zeker dat we er niet aan eens zijn.
0: Nee, nee, dus dat is de bedoeling. Hè? Ja.
1: Dus het liedje, het net gehoorde liedje, verklapt ja. veel. Maar meestal zit dat tussen de 300 en de 400 euro.
0: Oké, dat is een zeer redelijke prijs.
1: Dat is niet om rijk te worden.
0: Nee. En straks zou ik eens vertellen wanneer dat jullie nog optreden. Ja. En hoe de mensen jullie ook kunnen bereiken natuurlijk. Ja. Hè, want dat is ook belangrijk. Ja. Goed, Dirk. Jij hebt ook, jij bent geen beroepsmuzikant, ook niet? Geen van jullie drie eigenlijk, maar echt de liefde voor muziek in het hart geboren.
1: Ja, en dat is gebleven, want ik ben niet meer zo jong uiteraard. Ik blijf dat altijd nog fascinerend vinden. Ja, hoe bevrijdend dat kan werken van met drie samen te zitten, muziek te spelen. En ja, de wereld even helemaal, de dakramen open en de wereld bestaat even als wij samen muziek maken.
0: Oké. Okay. Ja. Jij hebt vroeger een carrière gehad aan de IJzerweg, vertel je dat zegt, aan de spoorwegen dus. Ja. Heb je daar veel, had je dan eigenlijk veel plezier aan de muziek? Want als je zo'n hele dag op een trein zit, lijkt mij...
1: Ja, ik bedoel, dat was ook altijd, want ik denk dat dat voor veel mensen mee een goede hobby is.
0: Ja?
1: Dat je er naar uitkijkt, dat je weet, ja, dinsdagavond komt de Johan en Katrien, dan gaan we muziek spelen. Dat zijn zo de ankerpuntjes in je werkweek, zou ik maar zeggen. Ja. Als je wist dat je kon repeteren. En hoe goed dat je erbij kunt voelen van een gitaar vast te pakken en dat door muziek het komt, zou ik maar zeggen. Bij mij is dat dan niet zo'n fantastische muziek, maar ik wil maar zeggen dat het werk bevrijdend, heel bevrijdend. Ja.
0: Oké. Het is dus voor jullie alle drie een mooie hobby.
1: Ja.
0: We gaan nog een stukje muziek van jullie spelen en dan zijn we al aan het eerste uur dat voorbij is. Dus jij hebt gekozen voor Arms of Mary van de Sutherland Brothers.
1: Ja, dat is voor mij dat is een guilty pleasure, zoals ze zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Het is een beetje een traditioneel top-up liedje van vroeger, maar het is ook mijn eerste liefje, weet je? Dus dat liedje blijft voor eeuwig in uw geheugen zitten. Ik herinner mij ook de kermissen, de botsen thuis, de radio, de zomer. En op tende zit, en dat is al een indicatie, een heel mooie gitaarsolo, een beetje Mark Knopfler, avant la lettre. Dat was Tim Renwick die dat speelde, die nadien op Year of the Cat van Al Stewart, die legendarische gitaarsolo speelde. Om maar te zeggen, het is een simpel liedje, maar de liefde voor de gitaar en het liedje en het eerste lief, het komt allemaal samen in In a Guilty Pleasure, Arms of Mary van Sutherland Brothers.
0: Oké, en speel je het ook zelf?
1: Nee, je zal er niet kunnen spelen.
0: Je zou solo niet kunnen spelen, daar hak je voor af. Ja. Oké, lieve mensen, na de klok van 3 zijn we helemaal terug met in Studio 2, Next of Kin, Johan Vigureau, Dirk de Bruin en Catherine de Lombard. Blijf luisteren.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3 uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva.
5: Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen 2 doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar van de woning, en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië hangt spanning in de lucht tijdens de parlementsverkiezingen. Aan meerdere stembureaus was sprake van valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Huidig pro-Europees premier Pashinyan neemt het op tegen de pro-Russische oppositie. CD&V-parlementslid Frankie de Mon is ter plaatse als waarnemer.
6: Pashinyan is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europese stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
5: Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn de bommeldingen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
7: 0485-54-87-85.
9: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
10: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: andermaal, welkom bij Radio Minerva, beste luisteraars. In Studio 2 hebben we de formatie Next of Kin. En u hoorde net een nummer van hen. Ik dacht eerst van, dat is Jim Reeves die een beetje snotvalling heeft. Maar die stemkleur, het is gewoon prachtig. En het is Dirk de Bruin die deel uitmaakt van deze formatie. Samen met Johan Vigoreux. En op de achtergrond hoorde u ook nog Catherine de Lombard, de nachtegaal van het liedje. Goed, allemaal welkom, lieve mensen. Vertel eens, een eigen geschreven nummer ook?
1: Ja, dat klopt. Ja. Het was eigenlijk meer een proberen stilistisch een liedje te maken. In dat genre, dan bij Jim Reeves.
0: Ja.
1: Ik heb wel iets met die oudere country. Ik speel ook nog leadgitaar in een country orkestje.
0: Mm-hmm.
1: En dus waarschijnlijk smelt dat allemaal wat samen. Ja. Daar. Ik wou met de gitaren ook van alles doen in dat liedje. En dan Catherine laten meezingen en viool laten spelen.
0: En de tekst Lie to Me.
1: Dat is een momentopname dat je denkt, het moet wel rijmen, het moet ook een verhaaltje zijn, weten van een gast die een liever heeft als ze leeg tegen hem dan als ze de waarheid zegt, omdat hem ze zo geren zee.
0: Ja.
1: Heb ik waarschijnlijk gepikt van de film Paris, Texas van Wim Wenders, dat leefde soms verdraag dat je leeg tegen elkaar, als je maar samen blijft. Ja.
0: Goed. Zeg, jullie zijn ook filmliefhebbers of zo?
1: Niet bepaald. We zien graag een goede film, maar het is niet dat we daar... stel daar geen vragen
0: over. Nee, gaan we niet doen. Catherine, jij gaat het volgende nummer aankondigen. Maar vertel eens de organische samenwerking met zo'n nummer. Lukt dat gemakkelijk of is dat echt soms zwoegen?
2: Een eigen nummer schrijven bedoel je?
0: Nee, of? Dus hier Lie to Me. Hij komt af met dat nummer en dan...
2: Ja, dat gaat redelijk organisch.
1: Soms discussies.
2: We hebben wel eens discussies, dat is waar. Maar je moet een aantal dingen kunnen proberen en daarna weggooien. Het moet niet altijd van de eerste keer direct goed zijn. Hè. En het gebeurt soms dat een nummer ook terug een half jaar in de kast ligt en dat we het dan terug oppikken om nog een keer een tweede poging. En dan vinden we wel een draai of een manier van het te spelen.
0: Ja,
2: hij zingt dikwijls ook voor. Hè, van ik wil dat je zo doet of ik weet niet wat. En dan probeer ik dat te vertalen op de viool.
0: Oké.
2: Of en soms kom ik met iets af en dan zeg je ja, dat moet je houden.
1: Klopt. Ja.
0: Goed, Catherine, jij hebt het volgende nummer meegebracht. Montuno, Gloria Estefan.
2: Ja, dat is, je zei daar juist, springend veld.
0: Ja.
2: Als je mij zag lopen, ja, ik heb een beweeglijk kantje en ik dans graag salsa. Ik zal daar nu niet zo makkelijk thuis naar luisteren, naar salsa muziek. Behalve naar dit nummer luister ik echt superveel. Ook als ik in de file sta, dan word ik op slag vrolijk.
0: Goed gezien van in de file te staan.
2: Met Gloria Estefan en Montuno is dat geen enkel probleem. Laat mij maar staan.
0: Ik stel voor dat je naar Antwerpen komt wonen en elke dag door de kindie rijdt. Dan ga je een heel gelukkig mens zijn met dit nummer.

0: Als Studio 2 een beetje groter was geweest, dan had Katrien zeker een dansje gedaan. Nu heeft het van op haar stoel gedaan en ja, waarschijnlijk is die wel aan vernieuwing toe straks. Maar dat is geen probleem, we zijn goed verzekerd voor die dingen. Goed, Johan, jouw beurt.
1: Ik had nog iets te zeggen over dit nummer.
0: Ja.
1: Katrien had nog niet vermeld dat ze ook in een partyband speelt die wereldmuziek brengen, Bando del Mundo. En daar is deze keuze natuurlijk ook heel logisch dan, hè?
0: Ja. Salsa is natuurlijk, brengt er een beetje piet in, hè? Spelen jullie ook van die nummers? Allee, ik bedoel, meer ritmische nummers?
1: Wel ritmische nummers, maar niet zo ritmisch.
0: Nee, niet zo ritmisch.
1: Het is anders, ja.
0: Ja.
1: Onze groepsnaam is Next of Kin. En dat wilde eigenlijk, dat is een Engelse term om te zeggen, de opvolging, opvolging van familie of het een of het ander. Maar bij ons is het meer opvolging van songwriters die we graag horen en dat we eigenlijk ook niet direct willen nadoen, maar toch verder zetten. Verhaaltjes maken, verhaaltjes schrijven en die brengen. Daar is de
0: jullie proberen niet te kopiëren, maar wel in een bepaalde sfeer te geraken. Klopt dat?
1: Verhalen vertellen, maar dan met muziek.
0: Ja. Zeg, er is ook al een paar keer het woord Americana gevallen.
1: Ja.
0: Voor mij misschien wel een bekend woord, maar voor onze luisteraars misschien niet. Kan je daar een beetje toelichten?
2: Ja, ik heb het ook maar van uit de magazines en de boeken en zo, maar dat blijkt een noemer te zijn waaronder dat dan de country zit, maar de nieuwere country, zou ik maar zeggen. Mensen zoals Steve Earle, Rodney Crowell, singer-songwriters, die niet het brave van country of het schmals karakter van oude country werden, maar eigenlijk verhalende songs wouden brengen. Denk Chris Christofferson bijvoorbeeld, dat zit daaronder, maar ook Wilco, et cetera. Dat is de nieuwe country, zullen we maar zeggen. Of denk ik, hè. Bedoel,
0: ja,
2: of,
0: niet het Nashville, niet nee, de Nashville nee, country, maar...
2: Country ja. met elektrische gitaren en met invloeden van buitenaf. Ja, dat onder Amerikanen mag... Allee, het zal niet de perfecte
0: omschrijving zijn, maar het zal erop terug. Ja, okay.
2: Het is een goede poging.
0: Maar want ik denk dat country in het algemeen toch altijd het vertellen van verhalen was. Hè?
2: Klopt,
0: allee,
2: vind ik ook,
0: van de meest bekende nummers, pak zelfs een Jolene, is toch een vrij bekend verhaal.
2: Het zijn eigenlijk levensliederen.
0: Ja. Smartlappen, maar op zijn westerns.
2: Ja. Met toffe gitaren onder meestal.
0: Ja, dat is zo. Hè. Je kan er natuurlijk mee blijven voortgaan totdat je 100 zeker, like Willie Nelson, hè, die blijft ervoor gaan. Maar Johan, dat gaan we nog niet doen. Hè. We zijn daar nog veel te jong voor. Maar het volgende nummer dat je hebt gekozen is In Spite of Ourselves.
1: Ja, dat is van John Prine. Die is er spijtig genoeg niet meer. Maar wat ik er zo knap aan vind, is dat hij ook nummers kan schrijven over thema's, ook alledaags, maar dat zo kan verwoorden dat het echt normaal vlot klinkt zo. En als je dat zelf zou willen doen, is dat heel moeilijk, denk ik, om zoiets te schrijven. Alhoewel, Dirk en Katrien kunnen dat ook natuurlijk.
0: Ja. Nou, het is een beetje zoals naar het museum gaan en er een schilderij zien zeggen van, dat kan ik
1: dat
0: ook.
1: Dat kan ik ook, ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Goed, we gaan eens luisteren, hè. In Spite of Ourselves.
1: Ja.

0: in spite of ourselves.
1: John Prine en een onbekende dame, of weet jij wie het is?
2: Ja, die is Iris Dement die meezingt. Ja, het is een plaat met duetjes. Ik ga er ook ineens bij vermelden dat we met Next of Kin John Prine zit in ons verhaal ook verweven, want we hebben altijd wel al nummers van John Prine tijdelijk dan in onze setlist gehad, omdat we wel een beetje... Dus zo dat een goeie oude vriend die altijd langskomt, John Prine.
1: Dat is fijn.
2: Ja.
1: Zeg, en als jullie een show geven of een optreden, zijn er dan ook binteksten? Ja. Worden de liedjes ingeleid? Of
2: we vinden dat ook... dat hoort bij het genre een beetje, dat je laat weten aan de mensen dat je voor hun speelt.
1: Ja.
2: Dat je publiek, dat je weet dat ze er zitten. Dus wij vinden dat altijd een uitdaging. We bereiden dat niet echt voor, maar om contact te maken met ons publiek, het zijn liedjes voor de mensen. We vinden dat het een beetje bij het ambacht wordt, dat je uw liedjes aan elkaar praat en dank u zegt, dat ze applaudisseren bijvoorbeeld. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Dirk, het volgende nummer dat je hebt meegebracht, ga ons weer terug naar de goede oude hippie tijd katapulteren, vind ik. Het is geen zacht nummer, maar The Rolling Stones.
2: Moet ik in woorden bijbedoel? Het is de mooiste band die er is, want het is rock en het is tegelijkertijd een karikatuur van zichzelf. Tegelijkertijd is het ook het voorbeeld voor al die andere rockgroepen. Dus,
1: en ze treden nog op, ze maken nog platen. Ga je kijken als ze in de buurt komen?
2: Als ik kan, zeker. En ik blijf altijd nog iets... Ik krijg nog altijd shivers down my spine als ik Keith Richards... Gewoon zijn een telecaster luisteraars, dat is de beste, de tofste elektrische gitaar. Als Keith Richards daar een akkoord op slaagt, dan krijg ik kippenvel, echt waar. Niemand kent het zoals hij.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: We gaan Dirk heeft gezien een heel kieken veranderen met dit nummer. Vol van kippenvel, momenten, Beast of Burden.

0: Uit de tijd dat we nog jong en knap waren. Nu zijn we alleen nog maar knap natuurlijk, Dirk. Ja, goed. De Stones met Beast of Burden. Goed, Katrien, het is terug aan jou. Je gaat een nummer voorstellen van jullie zelf. Een zelfgeschreven nummer ook van jou?
1: Ja, klopt.
0: En de titel is Blue. Het lijkt mij Erik Blauw. Laten inspireren door de zee of de verkiezingen. Alles is anders.
1: Het is een vrolijk lied over verdrietig zijn. Eigenlijk.
0: Een vrolijk lied. Moet die eens even uitleggen?
1: Ja, het gaat over huilen als we verdrietig zijn en feeling blue.
0: Ja.
1: Maar het lied is eigenlijk helemaal niet zo triestig als je niet naar de tekst luistert. Ook als je wel naar de tekst luistert, het is niet triestig. Maar het geeft een vrolijke feel aan. Soms moet er een keer geweend worden, hè? Meer is dat niet. Hè?
0: Oké, okay, ja, dat is misschien een vrouwelijke eigenschap. Wij mannen, wij laten onze emoties niet zo snel toe. Jullie wel, Dirk? Jij wel? Kun jij de tranen laten lopen?
2: Ja, met ouder te worden wordt dat altijd moeilijker voor...
0: Om ze tegen te houden.
2: Om ze tegen te houden, ja.
0: En is dat dan bij muziek of bij een film?
2: Bij muziek,
0: of,
2: bij film zelfs. Of met boeken zelfs. Ik bedoel, als een emotie heel herkenbaar is...
0: Ja.
2: Het dan bekijken. Komt dat echt wel binnen, ja.
0: Het bekijken van uw bankrekening, hè? Dat is ook zoiets.
2: Dat is ook
0: direct tranen in de ogen.
2: Ik wou nog zeggen, Katrien schreef Blue en ze doet dat eigenlijk heel goed.
0: Ja, dat is remmen en dichten. We gaan ervan genieten. Ja. Blue.

0: Het prettige verdriet zou je het bijna kunnen noemen. Ja, mooi gedaan. Katrien, echt ook mooi gespeeld.
1: Dank u wel.
0: Zo die laatste sneer was zo even nog. Ja, nog even erin. Maar dat is goed. Tof, echt mooi gedaan.
1: Dank u wel.
0: Zeg, om welk tempo schrijven jullie zo muziek of liedjes? Is dat elke week dat je met iets anders afkomt? Of heeft het wel een... Ja, alle fases nodig, het embryonale, dan de basis enzovoort?
1: Ja, bij mij is het alleszins zo. Ik heb een periode heel veel geschreven. En te veel om alles uit te werken. En daar kunnen we nu soms nog uit putten of nog afwerken, ja, of zo. Dirk is nog meer bezig met nu en dan nog nieuw materiaal te maken.
2: Ja, ik heb een leuke hond en ik kan ermee wandelen. En dan denk ik zo van, wat zou leuk zijn voor een liedje over te maken? Of ik heb iets dat leuk rijmt. Soms zijn het clichés. Ik bedoel, dat mag. In muziek mag je clichés gebruiken. Tuurlijk, ja. Ik bedoel, country is eigenlijk echt geworden clichés, zou ik maar zeggen. En dus dat gebeurt nog wel. En dan heb ik een goede reflectie bij Katrien. En laat ik dat eens lezen. En dan zegt ze van, oh, dat zou ik toch anders doen of zo. Ik bedoel, ik gooi het in de groep zoals ze dat noemen. Ja.
0: Oké. Okay. Misschien leuk om iets een liedje over de non te schrijven. Hè? Is altijd... ja, bron van inspiratie. Zonder de hond geen muziek. Katrien, Johan ging het volgende nummer nog voorstellen. Johan,
3: hier ben ik dan.
0: Handle with care. Ja, ik zie je dikwijls op dozen van Bol staan. Bol, ja. Punt, hè? Ja. Handle with care.
3: Daar is ook het lied op geschreven, dacht ik. Ze hadden ideeën nodig om een LP te maken, of een CD.
0: Ja.
3: En daar zijn ze mee begonnen met die tekst. Maar voor mij heeft het wel een dubbele betekenis, Handle with Care. De muzikanten die dat gemaakt hebben, dat zijn de Traveling Wilburys. Dat is Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne en Bob Dylan. Dat voor mij toch maar eens bewijst dat je niet steeds een goede groep hebt als je goede muzikanten bijeenzet, maar deze was er toch wel los op. En George Harrison is wel, denk ik, met dit project na de Beatles toch wel heel goed stevig gegaan. In tegenstelling tot wat Dirk juist zei, de Rolling Stones, de grootste groep die er ooit bestaan heeft, voor mij zijn dat de Beatles. Dus
0: tuurlijk.
3: Daar kunnen we het... Als we nog een uurtje langer mogen uitzenden, kunnen we het daar nog eens over hebben.
0: Okay.
2: We gaan nu de uitzending even stoppen, want Johan en ik gaan even naar buiten.
0: Oké. Goed.
3: Nee, maar ook Handle with Care. Ondertussen Tom Petty, George Harrison en Roy Orbison zijn er niet meer. Dus oude coryfeeën moet u toch met een beetje voorzichtigheid behandelen.
0: Ja. Goed. We gaan ervan genieten na volgende boodschappen.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het heel zeker.

0: Toch, ik wil mijn bakkering gaan eten in het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn kleer.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Ja, leuk van al die oude rekjes nog eens terug te horen, hè. Ja, maar dat heb je natuurlijk bij Minerva meer, hè. Trouwens, ik heb goed nieuws voor de luisteraars, want Sips krijgt u 2 uur goed nieuws van mijn collega Peter Perceval, die er een happy hour van gaat maken. 2 uur lang. 1 uur krijgt u gratis, dus geniet ervan. Ik wou even Dirk nog interpreteren over het volgende nummer. Denise, een instrumentaal.
1: Ja, en niet voor de hand liggend instrumentaal. Hè. We kennen allemaal The Shadows bijvoorbeeld, voor hun instrumentale nummers. Dat is van Jim Campilongo en Luca Benedetti. En Jim Campilongo is de gitarist naast Norah Jones geweest, eventjes. En ik vind het zo mooi. Het is ook een self-made man. Iemand die met weinig materiaal... En ik kies dan voor Jim, omdat ik denk van... Ja, Eric Clapton horen we heel veel. Santana, et cetera. En dit is echt een uitzonderlijke gitarist... die hier eigenlijk zonder te willen etaleren wat hem allemaal kan... Heel mooi, een heel mooi nummer. Ik ben er zeer gek van. Als ik het hoor, valt alles stil voor mij.
0: Oké. Catherine, nog even... Wanneer treden jullie op en waar en

0: En hoe kunnen mensen jullie boeken? En ja, de praktische dingen, hè? Want de mensen hebben nu weer 2 uur kunnen genieten van jullie muziek. Maar het is wel leuk dat de mensen jullie ook kunnen contacteren als ze zin in meer hebben. Niet waar?
1: Uiteraard, en wij spelen natuurlijk graag samen en liefst voor publiek. Dus wij hebben in juni nog de 21ste in Leden.
0: Als de zomer begint.
1: Ja, voilà. Ja. Dat is ook de gelegenheid, een weekend, om het begin van de zomer te vieren. Georganiseerd in mijn geboortedorp, hometown. Georganiseerd door het genootschap Het Hovaardig Boerke. En dan gaan we even op reis, hè. Het is aan juli. En dan in augustus zijn we te horen en te zien in De Krone in Duffel. En,
0: dat is al dichterbij, hè?
1: Ja, voilà. En ook in september, 17 september, Umaguma in Schilde.
0: Ook dichtbij.
1: Ook dichtbij. En in november is er ook eentje dichtbij, dat is Krokmuziek in het Schipperskwartier.
0: Oké.
1: Dus dat is in deze buurt.
0: Dat klinkt helemaal goed. Nee, dat is een andere kant van het water, hè. Dus toch, deze buurt is nog anders.
2: Als je van Leden komt.
0: Ja, als je van Leden komt, is het allemaal hetzelfde. Hè. Zeg, nee, dat is leuk. En hoe kunnen mensen jullie contacteren?
2: Ja, wij hebben een mailadres.
0: Mm-hmm.
2: Next of Kin. Eén woord. Hè.
0: Ja, en punt next is met een x.
2: Met een x, ja.
0: Ja.
2: En dan tof, niks, tof. Het is eigenlijk niks tof, kind.
0: Dus niks, niks, punt, of tof.
2: Nee, niks, niks tof, kind, één woord.
0: Ah, of kind, oké.
2: Okay. Punt be.
0: Punt be.
2: At gmail.
0: At
2: gmail.com.
0: Oké. Okay.
2: En dan hebben we ook nog een linktree-adres. Dat is, als je dat zo intikt, dan kan je bijna alles van ons vinden. Dat is link, zoals je zegt, linktr erachter. Gewoon, ja. Alles aan één. En dan een puntje. En dan ee.
0: En jullie zitten ook dan, op Facebook.
2: Ja, en dan schuine streep Next of Kin Trio, één woord.
0: Okay.
2: En daar vind je onze Facebook link en ook foto's en naar YouTube en zo.
0: Oké. Okay.
2: Dus meest complete adres van ons.
0: Dat is goed, Linktree. En je vindt Next of Kin daar ook. Goed, de volgende nummer is dus Denise. We gaan eens genieten van uw 2 gitaars, hè? 2 guitars.

0: Ja, we stevenen af op de laatste nummers van dit programma. Beste luisteraars, dus we gaan dit helaas even uitveden. We hebben nog twee nummers. Katrien, jij had een prachtig nummer, dat Hartje Heet, op de playlist. Maar blijkbaar heeft het wel een andere naam, hè? Vertel.
1: Het is Human Heart van Coldplay in samenwerking met We Are King en Jacob Collier. En het... ja, op de CD die Coldplay gemaakt heeft, is het geen titel, maar is het dus...
0: Het is een hartjesymbool. Oké, mooi.
1: En ik heb het gekozen omdat het heerlijke samenzang is nu. Ik vind het ook echt altijd zalig om samen te kunnen zingen. En hier zijn de harmonieën echt hemels.
0: Goed, we gaan luisteren naar Hartje Heet, Coldplay.
1: Human Heart.

0: Human Heart. En wij moeten nu afscheid nemen. Helaas, ja, mooie spelletjes of mooie liedjes blijven niet duren. Maar we doen dat met plezier. Hè. We hadden een hele fijne middag hier.
1: Ja, we zijn zeer dankbaar dat we hier mochten zijn.
0: Ja, wij nodigen graag onbekend talent uit om ook eens zich te komen voorstellen. Dus bent u onbekend talent, stuur een mailtje naar ons. En wie weet ziet u binnen afzienbare tijd in Studio 2. Dirk, Katrien en Johan, hartelijk dank dat jullie hier waren. Collega neemt hier over. Volgende week zit Frank de Kaai in Studio 2. Frank de Kaai, acteur en directeur van de EWT. Dus ook dat wordt weer mooi. We sluiten deze middag in schoonheid af. Dirk, met een nummer dat jij brengt, vertel nog even.
1: Kort gezegd, dit is het waar het allemaal mee begonnen is. Dit is het eerste nummer dat Katrien en ik samen aan de tafel hebben gezeten. En gezegd, speel eens viool hier en speel eens viool daar. En dat heeft eigenlijk alles in gang gezet. Zeggen, we gaan nog eigen liedjes maken. Dus het is eigenlijk het begin van Next of Kin.
0: Ja. En hoe heet het nummer?
1: Highway of Regrets.
0: Highway of Regrets. No regrets for over deze middag. Lieve luisteraars, ik laat u in handen van Peter Perceval met 2 uur goed nieuws in Happy Hour. Mij hoort u dus volgende week of dinsdagavond met een nieuwe Coverland. Tot dan.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningsinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Theo Franke wil railschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
5: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
4: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. De Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha. Minerva.

is dat twee uurtjes plezier voor u en voor mij. Dat wil zeggen, ik heb een heleboel leuke nieuws voor jullie bij. En ook leuke muziekjes natuurlijk. En we beginnen het leuke nieuws in eigen provincie. Een schitterend stukje Antwerps erfgoed heeft namelijk een nieuw leven gekregen. De middeleeuwse kasteelruïne Ter Elst in Duffel is na bijna 14 jaar opnieuw geopend voor het publiek. Sinds 2012 was de site afgesloten omdat ze niet meer veilig was. De afgelopen twee jaar werd ze grondig gerestaureerd. De gemeente Duffel investeerde maar liefst 3 miljoen euro in het project, met daarbovenop nog ruim een half miljoen van Vlaanderen en de provincie. Stichting Kempens Landschap neemt nu het beheer op zich. Wat het resultaat zo bijzonder maakt, is dat men er bewust voor koos om de ruïne niet af te maken, maar haar historische gelaagdheid te bewaren. Tegelijk werden er moderne technieken toegepast. Een glazen overwelving, een nieuwe wandelbrug, vogelveilig glas en stalen versterkingen. Schepen voor cultuur en erfgoed Christophe van Genechten van Duffel verwoordt het. Ze zeggen wel eens dat je beter investeert in mensen dan in stenen, maar met dit project deden we beide. Dit kasteel is heel belangrijk voor de Duffelaar. We zijn er heel fier op en nu geven we het terug aan de Duffelaars. Het binnenplein is voortaan altijd toegankelijk met zit- en picknickbanken. Op de feestelijke heropening van zondag 31 mei kwamen al duizenden bezoekers af. En vanaf eind juni kunnen geïnteresseerden ook deelnemen aan begeleide rondleidingen. Een prachtige nieuwe ontmoetingsplek voor onze provincie, voor wie onderweg is naast de neten daar op het fietspad. Een heel leuk plekje om te vertoeven. En wat er ook altijd leuk is Frank Sinatra.

Brenda Lee wenst je een sweet happy life. En ik hoop echt, beste luisteraars, dat dat voor jullie het geval was. Dat jullie zondag je een beetje gelukkiger heeft gemaakt. Dat de rest van de week je ook gelukkig mag maken. Want daarvoor zijn wij hier. En sommige mensen denken dan van, ja, als ik de lotto zou winnen, dan zou het voor mij beter gaan. Maar als je het aan Roger Whittaker vraagt, dan weet ik het zo nog niet.

Louis Prima, daar word je altijd goed gezind van. Waar sommige mensen slecht gezind van worden, is naar het schijnt als hun partner weer vergeet om de vuilbakken buiten te zetten. Maar daar heb ik een eenvoudige remedie voor. Zet dit liedje van de Coasters gewoon op repeat en het gebeurt vanzelf. Take out!

0: everybody, with my Gino.
1: Chuck Berry met My Dingeling, een meezinger en redelijk dubbelzinnig, laten we het zo besluiten. En goed nieuws uit de Antwerpse danswereld, want voor de Koninklijke Balletschool van Antwerpen, een van de gerenommeerde dansopleidingen van het land, krijgt tegen 2031 een gloednieuw gebouw. De Antwerpse Balletschool is internationaal bekend en heeft al heel wat dansers afgeleverd die op de grootste podia ter wereld dansen. Door plaatsgebrek in de huidige locatie kan de school echter maar een beperkt aantal leerlingen opvangen. Veel jonge talenten moeten dus geweigerd worden en daar komt nu verandering in. We willen dubbel zoveel leerlingen aantrekken, klinkt het ambitieus bij de school. Het nieuwe gebouw zal niet alleen meer studio's bevatten, maar ook moderne voorzieningen die het comfort van de dansers verbeteren. Betere vloeren, ruimere kleedkamers en aangepaste medische faciliteiten, want ballet is en blijft een fysiek veeleisende kunstvorm. Voor wie van klassieke kunst houdt, is dit dubbel goed nieuws. Eerst en vooral voor de jongeren die hun droom willen waarmaken, maar ook voor het publiek. Meer goed opgeleide dansers betekent op termijn nog meer kwaliteit op de Antwerpse podia en zeker bij de eindvoorstellingen die de leerlingen elk jaar geven. Tegen 2031 wordt het ongetwijfeld een feestelijke opening. Ik woon in Antwerpen en telkens als ik langs de balletschool passeer op het uur dat de school uit is, dan moet ik denken aan dit nummer van Elton John, Tiny Dancer.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!

Ja, I see it, I like it, I take it. Dat was Shirley Ellis, die laat er geen gras over groeien dus. En waar ik ook geen gras over wil laten groeien, is het volgende goed nieuws. En dat komt uit West-Vlaanderen deze keer. Een organisatie heeft daar in 1 jaar tijd maar liefst 3 miljoen kilogram voedseloverschotten gered van de vuilnisbak. Dat zijn goederen die anders gewoon weggegooid zouden zijn. Die gingen nu naar mensen die het minder breed hebben. Het gaat om voedsel dat in supermarkten, bij producenten of bij groothandels overblijft. Soms omdat de houdbaarheidsdatum nadert, soms omdat de verpakking beschadigd is, soms omdat de winkel gewoon te veel ingekocht heeft. Vroeger belandde dat in de container. Vandaag wordt het opgehaald, gesorteerd en verdeeld onder voedselbanken en sociale organisaties. 3 miljoen kilo. Om u een idee te geven, dat zijn ongeveer 6 miljoen broden of de jaarvoeding voor duizenden gezinnen.

Als ze slaan erover als takjes, stakjes, stakjes. Ze slaan erover als takjes in mijn grond. En wat groeit er aan die stakjes, die stakjes, die stakjes? Wat groeit er aan die stakjes in mijn grond?

minister, dag minister, toch komt ook de minister op mijn grond. En begon nog meer te stinken, te stinken, te stinken, begon nog meer te stinken op mijn grond. En toen komt ook heel het leger, heel het leger, heel het leger, kom passeer heel het leger langs mijn grond. En ondertussen toeristen, toeristen, toeristen, en ondertussen toeristen langs mijn grond. En wat vragen die toeristen, die toeristen, die toeristen.

En de frieten kan je gaan halen bij Willem Vermanderen, want die heeft een hoop patatten over, heeft hij gezongen. Dus dat waren de Strangers, ach het maar Frit, een versie van hun, van de hit What Shut Up In Your Face heette dat zeker, hè, dat nummer, ja. We gaan er terug de dansschoenen ingooien. Dit is de Hippie Hippie Shake.

Als het nog geen tijd is geweest om in bad te gaan, dan heeft Bobby Darin er misschien wel toe bijgedragen dat je het nu doet. Splish, splash. En dat is een leuk nummer om mee in bad te gaan. Misschien met de kleinkinderen. Hè, dat is ook altijd leuk als ze zo'n dingen horen. Dan spetteren ze de hele badkamer vol. Lang voor de Beatles de hipsters waren in Liverpool, had je de man die ik nu ga laten horen. En dat is Lonnie Donegan. Have a drink on me.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: En dat goed nieuws komt uit het Middelheimpark, want het beroemde jazzfestival Jazz Middelheim heeft 2 weken geleden liefst 11.000 bezoekers gelokt. Onder een stralende zon werd het een waar feest van swing, soul en blues. Jazz Middelheim is al sinds 1969 een vaste waarde in onze stad en is daarmee een van de oudste jazzfestivals van Europa. Doorheen de jaren stonden hier wereldsterren als Chet Baker, Dizzy Gillespie en Toet Stielemans op het podium. En vandaag mengt het festival klassieke jazzgrootheden met jonge talenten en dat blijkt een gouden formule. Voor wie erbij was, het weer hielp natuurlijk wel een handje. Onder een blauwe hemel klonk de muziek dubbel zo mooi. Het Middelheimpark met zijn beeldenpark en groene gazons vormt al jaren het ideale decor. Maar Jazz Middelheim begon natuurlijk ooit als een kleinschalig evenement met een paar honderd bezoekers in 1969. Vandaag is het uitgegroeid tot een Antwerps cultuurmonument. Een trotse traditie waar we ook volgend jaar nog geniet van gaan hebben. En deze klassieker van BB Nieuwiest mag daar ook wel eens klinken. All That Jazz. We gaan eruit met deze plaat en zijn terug na het nieuws.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar een dikke teester leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
1: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
3: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
4: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
5: Let's go, bitches!
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen.
8: Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
9: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
8: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Een Fransman van 20 moet voor de onderzoeksrechter komen na het zware ongeval gisteravond in Waregem. De politie wilde de man tegenhouden omdat hij veel te snel reed. Maar hij vluchtte weg en veroorzaakte daarbij meerdere ongevallen. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Hij had geen rijbewijs. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat bericht de Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
10: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
8: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Twitter naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zit. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond 1 graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fietstoer gemokt hebt.
11: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
12: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
11: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
12: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
11: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags. Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf bij meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo is dat. We gaan het tweede uur in van deze happy hour. En in dat tweede uur heb ik natuurlijk ook nog een pak leuk nieuws voor u en leuke plaatjes. En het leuke nieuws beginnen we in de Antwerpse Kempen in Gierle. Bij Lille hebben enkele fans van Wout van Aert hun belofte ingelost, want ze hadden gewed. En het is natuurlijk uitkijken waarvoor je wed. Ze fietsten gewoonweg naakt rond de plaatselijke kerktoren. Allemaal omdat onze nationale wielerheld eindelijk Parijs-Roubaix won. De geschiedenis van de weddenschap gaat al een tijdje terug. Een van de naaktfietsers, Niels Borgmans uit Gierle, vertelde: een zevental jaar geleden zaten we met vrienden samen naar Parijs-Roubaix te kijken. Toen hebben we afgesproken, als Wout ooit Roubaix wint, fietsen wij naakt rond onze kerk. Wout van Aert won in april eindelijk Parijs-Roubaix na jaren proberen. En belofte is belofte, of weddenschap is weddenschap natuurlijk. De vrienden trokken hun kleren uit, sprongen op de fiets en deden hun rondje rond de kerk. Iemand filmde alles en zo belanden de beelden, discreet ingekaderd, geen zorgen, uiteindelijk bij Wout van Aert zelf. Bij Sportza vertelde Van Aert lachend over zijn supporters. Er is één filmpje dat ik heb opgeslagen, zegt hij. In een dorp vlakbij ons hebben supporters al jaren een weddenschap lopen. En ze zouden naakt rond de kerk fietsen als ik Roubaix zou winnen. Ik heb ze bewaard op mijn telefoon. Het filmpje tonen? Nee, dat ga ik je niet aandoen. Ze zullen al genoeg schrikken als ze het zelf zien. Heerlijk. En toch een kleine waarschuwing. Kijk uit waarvoor je weet. Ik moest in elk geval bij dit bericht denken aan die plaat van Queen, waar dat filmpje bij hoorde, van al die naakte dames die op de fiets zaten. Dat was dit nummer. Bicycle, bicycle.

Achtereenvolgens Queen en Yves Montand, à bicyclette. Het kan alleen op Radio Minerva. Maar wat ik altijd vreemd vind aan die twee nummers, is dat ze exact hetzelfde tempo hebben. Dat is echt zo pedaleren. En zowel bij Queen als bij Yves Montand gebeurt dat op dezelfde manier, met al die achtste nootjes. Heel leuk gedaan is dat eigenlijk. Dat blijft een fantastisch nummer over hun jacht op Paulette, die Yves Montand daar vertelt. Helemaal in nostalgie, eigenlijk. Ik heb voor jullie nu Linda Ronstadt klaarstaan. Blue Bayou.

0: Harry Connick Jr. met zijn fluwelen stem. I love you just the way you are.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit het museum, uit de museumwereld. Want Vlaanderen heeft zijn museumstuk van het jaar gekozen. En het zijn twee bijzondere verhalen geworden. De museumbezoekers stemden massaal op een handgeschreven brief van Pater Damiaan. En op de mammoet van Lier. Een mooie combinatie is dat. Pater Damiaan, onze enige Vlaamse heilige die eerder ook al tot grootste Belg werd verkozen, werkte zijn hele leven onder de Melaatse op het Hawaïaanse eiland Molokai. De brief in kwestie geeft een ontroerend kijkje in zijn dagelijkse zorgen over zijn patiënten, over zijn geloof ook en over zijn eenzaamheid. Een tastbaar stukje geschiedenis dat tot vandaag bezoekers raakt en ook zijn hele grote lobby die altijd voor hem stemt blijkbaar. De andere winnaar staat dichter bij huis, de befaamde mammoet van Lier. Dit imposante skelet wordt al sinds 1860 bewonderd in het Stadsmuseum van Lier. Het werd in de tijd opgegraven in Lillo, vlakbij Antwerpen, en is meer dan 10.000 jaar oud. Voor veel scholieren uit onze provincie was die mammoet het allereerste fossiel dat ze van dichtbij konden bewonderen. Wie de mammoet zelf wil bezoeken, kan altijd terecht in het Stadsmuseum van Lier. Een leuk uitstapje voor wie van geschiedenis houdt of wat kleinkinderen wil meenemen. Het bezoek combineert mooi met een wandeling door het pittoreske centrum van het Paliterstadje. En bij dit bericht heb ik een heel leuk plaatje gevonden. Want wist je dat Johnny Cash ooit een plaat heeft gemaakt voor kinderen? En dat klinkt zo.
2: Dinosaurs lived a long time ago. They were terrible lizards, don't you know? Some ate plants and some ate meat. Some ate fish and some ate beets. One was called a Diplodocus. One was bigger than your school bus. One was called a Triceratops. Three horns to stop anything it hops. Now, can't you just see yourself walking along, leading your pet Trachodon, or feeding your Brontosaurus Rex, or scratching your Diplodocus neck, or riding on a Stegosaurus back, are swimming in a Brachiosaurus track? Oh, what a time and oh, what fun playing tag with your Iguanodon. And if we had dinosaurs now, could they get along with a horse and a cow? Well, I wish they hadn't have become extinct. Dinosaurs would be nice pets and friends to have around to run outside and play with every day, don't you think?

Be Careful of the Blob, dat was de titeltrack uit een film met Steve McQueen uit 1958. Geschreven, beeld het je in, door Burt Bacharach en Mac David. De broer van Hal David is dat. En die film werd een hit en het liedje werd ook een hit in november 1958, spreken we dan. En als we nu toch over hits uit de jaren 50 bezig zijn, dan mag deze niet ontbreken. Dit zijn de Mills Brothers.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Bing Crosby in goed gezelschap, namelijk van The Andrews Sisters. Accentuate the positive. Daar zijn wij al bijna 2 uur mee bezig.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt nog eens uit de Kempen, want in Kasterlee is een splinternieuw kunstpaviljoen geopend en het mag gezien worden. Het paviljoen ligt prachtig genesteld in de natuur en moet kunstenaars en publiek samenbrengen. Kasterlee staat al lang bekend als een streek die kunstenaars inspireert. De heuvels, de heiden, de dennenbossen. Vele schilders trokken naar de Kempen om hun penseel te laten dansen. Maar ook schrijvers vonden er inspiratie, zoals Henri Conscience bijvoorbeeld. Met dit nieuwe paviljoen krijgt die traditie een hedendaagse uitwerking. Kunstenaars van over heel de wereld komen langs, klinkt het trots bij de organisatie. Het paviljoen zal namelijk dienen als residentieplek. Kunstenaars uit verschillende landen kunnen er een tijd verblijven om te werken, te experimenteren en zich te laten inspireren door het Kempense landschap. Hun werk zal er ook tentoongesteld worden, zodat het publiek kan ontdekken wat er ontstaat. Voor wie houdt van een dagje uit met een vleugje cultuur, dus het paviljoen ligt op wandelafstand van het centrum van Kasterlee en de combinatie met een fietstocht door de Kempen of een hapje in een taverne in de buurt is een gouden recept. Een aanrader voor de zomer. En wat ik onlangs nog gedaan heb, is gaan kijken naar het asiel in Saint-Paul-de-Vence, waar Vincent van Gogh ooit verbleven heeft. En daar heeft Don McLean dit liedje over geschreven.

Magic Moments filled with love, Perry Como. En dat is waar wij natuurlijk gespecialiseerd in zijn bij Radio Minerva met in Magic Moments. Ik heb zo'n Magic Moment klaarstaan. Het is een combinatie. Tony Bennett, die is ooit de studio ingekropen samen met Amy Winehouse om een nummer op te nemen, Body and Soul.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen

0: Ja, dat was Tom Jones, I'm Never Gonna Fall In Love Again. Dat was een liedje van Lonnie Donegan, die je in het eerste uur ook al hoorde, dat hij speciaal voor Tom Jones componeerde. Ik heb nog één goed nieuwsje als uitsmijter voor jullie.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Want de Carta Mundi, het Turnhoutse bedrijf, een wereldspeler in speelkaarten en bordspellen, investeert maar liefst 25 miljoen euro in zijn fabriek in Turnhout. Daarmee komen er ook 150 nieuwe banen bij. Carta Mundi heeft een rijke geschiedenis. De Turnhoutse speelkaartenindustrie gaat terug tot de 19e eeuw, toen de stad een van de grootste producenten van speelkaarten ter wereld werd. In een tijd waarin de productie vaak naar het buitenland verhuist, kiest Carta Mundi dus bewust voor uitbreiding in eigen stad. En de 150 nieuwe banen zijn dan ook een welkome werkgelegenheid voor de Kempen. Het bedrijf wil de modernste technologie inzetten met meer automatisering, duurzaamheid. En toch blijft het ambacht belangrijk. Wist je dat in Carta Mundi heel veel allerlei gezinsspellen en zelfs verzamelkaarten voor populaire spellen als Pokémon en Magic geproduceerd worden? En voor wie nog nostalgisch wordt, wordt het misschien tijd om de speelkaarten weer eens boven te halen voor een gezellig partijtje Rummy Cup of kwartet. Wij zijn er rond voor vandaag en ik laat jullie straks in het gezelschap van Billy Vaughan en natuurlijk ook de snoepplaat van de week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week voor een nieuw Happy Hour.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
8: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
7: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
9: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
7: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
15: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Music Maestro.
20: Daar is hem, daar is hem. Daar is hem, daar is hem.

Een zeer goede avond, beste luistervrienden. En natuurlijk niet te vergeten, vriendinnen, het is weer zondagavond. Eventjes over 18 uur. U luistert nog steeds naar uw favoriete radiostation. En er is nog altijd Radio Minerva. En op de zondagavond tussen 6 en 8 zit je weer goed voor gevarieerde muziek. Dit keer weer in een samenstelling en presentatie van Eddy van Dessel. Want momenteel zit ik ergens tussen de bergen en ik aan het wandelen in Oostenrijk. En dit gedurende 2 weken, dus ik ben niet aanwezig, dus niet bellen voor verzoekjes. Ik ga het niet te veel herhalen, maar niet bellen, want we zijn niet aanwezig. Gewoon genieten, dat is de bedoeling nu de komende 2 uurtjes lang. Wat heb ik allemaal bijgebracht vandaag? Dat is muziek uit Nederland van Robert Pater. We hebben muziek van Django Wagner, The Mavericks, Popcorn Oldies. Muziek van Malcolm Roberts, Robert Pater nog een keer. Dan heb ik Laureline, Frans Duits, Jannes, Pepino Di Capri en vele meerdere artiesten. Die zitten allemaal in mijn platenkoffertje voor vandaag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze muzikale frequentie. Vorige week heb ik het een beetje op de disco-tour gehouden. En vandaag gaan we het een beetje op de Nederlandse Vlaamse tour doen. Hè? Ja, hopelijk heeft dat geen problemen. Ja, je kan toch niet bellen om te reclameren. Je kan me altijd een mailtje sturen natuurlijk. Ja, ja, ja. Eddy van Dessel aan elkaar at radiomnerva.be. Komt er bij mij terecht. Goed, we gaan er meteen in vliegen. Robert Pater. We gaan 2 nummertjes van hem spelen. Met de 2 titels. Doe met me wat je wil. En ook een nummertje van Cultura in een ander jasje gestoken. En hij heeft het over El Bandido. Goed, we gaan eraan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1, starten maar.

Ja, ik hoor de Wilturenfans al tot hier klagen en zeggen dat ze de versie van De Wil veel beter vinden. Ja, ik geef ze misschien wel gelijk, maar ik vond dit echt wel een leuk nummertje om ons programma mee te beginnen. Robert Pater, El Bandido, en het eerste nummertje dat we gedraaid hebben was getiteld Doe met me wat je wilt. De volgende twee klassiekers die vallen onder de categorie Popcorn Oldies. We gaan luisteren naar Robert Knight en Dance Only With Me. En dan is het de beurt aan de Bluesbusters en You're the One.

0: helemaal tot het einde in me kan laten uitspelen. Speciaal voor mevrouw Van Riel uit Nederland. Want ze wou dus de cover van Django Wagner eventjes opnemen. Daar zijn vaders voor. En ze heeft me net laten weten via mail dat ze dus opneemt via de minidisc. En daarom had ik ook eventjes originele gedraaid uit 2017 van de Mavericks Ride With Me. Hoog tijd om eens drie nummertjes na elkaar te spelen voor jullie. We gaan luisteren naar Malcolm Roberts, Lindsay en Peppino Di Capri. En Malcolm Roberts die zingt over Love Is All. Dan hebben we Bella Romantica klaarstaan van Lindsay. En dan als laatste in het rijtje van drie gaan we kunnen luisteren naar Peppino, Di Capri en Roberta.
1: En dan nu Music Maestro

En dat waren ze dan, alle drie na elkaar. Je hoorde achterinvolgers Malcolm Roberts, Lindsay en daarnet hoorde je Pepino Di Cabri met het overbekende Roberta. We zijn al dik over de helft in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please met Eddie van Dessel. Mocht je er net bij komen, dan heet ik u van harte welkom. En als je momenteel aan de tafel zit te eten, dan wens ik u natuurlijk smakelijk eten. Wij gaan proberen te zorgen met muziek, zelf gekozen door Van Dessel, en dat voor een goede spijsvertering. We gaan het tempo een klein beetje versnellen, ongeveer 70 per uur, en we gaan het samen doen met Renzo Arborn en de Bongo Bongo Song.

Ja, ik heb het gezegd, hè. Het was niet te rap, niet te traag. Ergens tussenin een goed ritme om op te dansen, een jive te doen. Deze Bongo Bongo Song van Renzo Arbore. Even kijken, we zijn een goed drie kwartier ver in ons programma. En we gaan nog eens kijken en luisteren naar... Nee, kijken niet, van Tesselke, dat gaat niet, maar wel luisteren. We gaan luisteren naar The Cats en ze brengen de grote hit Lia. En dan gaan we Cimino Rossi op jullie last laten. Jij was het mooiste meisje.

Jij was het mooiste meisje, dat zong Cimino Rossi. We gaan ons eerste gedeelte afsluiten met een nummer van DJ Silvio. En dat is een nummer uit 2024. Maar het nummer dat hij hier bewerkt heeft is een nummer origineel van Billy Paul. En met de titel Your Song. En dan gaan we instrumentaal afsluiten. En ik ben er terug na de piepjes van 7 uur en de reclameboodschappen. Tot zo dadelijk, maar nu genieten van Billy Paul in een versie van DJ Silvio.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh man, het decolleté is te leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
8: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en BR-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
7: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Fleurance, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. En Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
9: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel. Heerlijk.
10: Zo, beste vrienden, van harte welkom in ons tweede gedeelte van het programma Music Maestro Please, samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Eddy van Dessel himself. Zoals ik gezegd had in het eerste gedeelte, mocht je er niet bij komen en je hebt misschien mijn introotje gemist. Het is een ingeblikt programma, want ik vertoef momenteel ergens in de bergen in Oostenrijk. Dus ik ben niet aanwezig, dus je hoeft ook niet te bellen om verzoekjes door te geven. Al wat je moet doen is gewoon genieten van de gevarieerde muziek die wij gaan brengen tot en met 8 uur. We hebben muziek nog in het tweede gedeelte van Frankie, van Lauralien, Luc Steno, Lindsay. Zij brengen een mooi nummerje samen allemaal opgenomen. Dan gaan we naar Me and Mr. Jones luisteren van Billy Paul Costa. Cordalis heb ik ook nog geprogrammeerd. Barry White zit ook in onze programmatie. Robert Pater nog een keertje. Patrick en Carina, Jo Valli. Dus reden genoeg om inderdaad ook weer te blijven luisteren naar deze muzikale frequentie. Zoals gezegd gaan we beginnen met Frankie. En hij brengt voor jullie allemaal Als je van mij houdt. Van harte welkom en blijven luisteren, hè.

0: Hopla, dat waren ze alle vieren. En heb je ze allemaal herkend, de artiesten die hun medewerking hebben verleend aan dit nummer? Nee? Wel, ik zal u even helpen. U hoorde achtereenvolgens Laureline, Luc Steno, Lindsay en de Romeo's. Die waren ook van de partij. En ze brachten allemaal het nummer Als je dan even in je handen klapt. We gaan weer een paar rummetjes achter elkaar draaien voor jullie. En we beginnen met Costa Cordalis en zijn Anita. Dan gaan we weer eventjes over de grens naar Franske Bauer luisteren. Want zijn hart is als chocolade. En dan gaan we het even op de rustiger toe doen samen met Billy Paul. En het nummer dat hij gaat brengen is getiteld Me and Missy Jones. Maar eerst, zoals gezegd, Costa Cordalis en Anita.
1: Ich fand sie irgendwo

Het overbekende Me and Mrs. Jones, gezongen door natuurlijk Billy Paul. En daarvoor zaten we eventjes in Nederland, want dan had Franske Bauer het over zijn hart is als chocolade. En we begonnen het rijtje van drie met Costa, Cordalis en Anita. We blijven eventjes in Duitsland, want Andy Borg, ja, dat is ook een bekende presentator, zanger daar in Duitsland. En het nummertje dat hij nu gaat brengen, ben ik zeker van dat heel wat mensen het gaan herkennen. Hij heeft het over Adios Amor en dan gaan we muziek draaien van Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

0: En heb je het nummer herkend van de Andy?
1: Ja, he, ik wist het wel.
0: Adios amor. We gaan nu Corrie Konings aan het woord laten. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dan gaan we eventjes voor de mensen die graag een line dance willen placeren op de zondagavond. Die ga ik even gelukkig maken, want we hebben Dave Sheriff klaarstaan met de Playa Silencio, een rumba. Of een line dance, je mag zelf kiezen. Maar eerst gaan we luisteren naar de stem van Corrie Konings.

Ja, zoals ik al liet weten in het begin van het nummerken, sommige mensen dansen hier een rumba op en anderen zeggen nee, nee, nee, ik doe hier een line dance op. Maar ja, iedereen is vrij van doen en laten. Dat was in ieder geval Dave Sheriff en Playa Silencio. We gaan een tempo weer een klein beetje versnellen. Ja, ja, ja, niet te rap, niet te traag, gewoon ergens ertussen. We gaan luisteren naar Medley. En ze brengen allemaal nummertjes van niemand minder dan Fats Domino. U kan onder andere horen naar het nummer Forever, Be My Guest, I'm Walking en ga zo maar verder. Oké, ik ga zeggen, houd u klaar, want hier is de Fats Domino Swing Medley.

Voilà, dat waren ze dan allemaal achter elkaar, hè. Nummertjes van Fats Domino. De Fats Domino Swing Medley. Patrick en Carina die staan nu ongeduldig te trappelen om hun liedje te laten horen aan jullie. En het is getiteld De Regenboog. Ik loop.

De regenboog. En deze keer was het een versie van Patrick en Carina. En we kennen ook een andere versie van... Hoe heet die andere nu weer in Nederland? Ah ja, ik kan ze niet op zijn naam komen. Maar het is in ieder geval een nummerke dat iedereen kan meezingen. Oké, Franske Bauer. Ja, dat was hem. Die was ik aan het zoeken. Het is bijna het einde van het programma. Het wordt tijd dat ik bijna mijn koffertjes ga pakken. Om te genieten van de zondagavond. Maar eerst gaan we nog luisteren naar goede muziek. De Minerva Sound gaan we nu op je loslaten. En dat is de verantwoordelijkheid van Peter Lau. Hij brengt voor jullie Lingering On. En dan gaan we eventjes verder in hetzelfde genre met Roland 2 en zijn Monia.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

Roland W. was dat en Monia. Games People Play, dat is de titel van het volgende nummertje en dat wordt ons gebracht door de formatie Bandit.

De formatie Bandit and Games People Play. Even kijken naar onze klok hier op de computer. Ik denk dat ik nog één nummerke kan draaien. En dan zal ik nog in instrumentaal moeten afsluiten. Want die is ons tweede gedeelte erop. Zoals ik heb gezegd in het begin van het programma, zijn we momenteel aan het genieten van een paar dagjes verlof. En dan dacht ik, dan is deze ook een hele goeie die heel toepasselijk is om te draaien vandaag. Ik heb het over Cliff Richard en zijn Summer Holiday. Want die komt er voor veel mensen...

De summer holiday voor veel mensen een leuke periode om even te genieten en alles even te laten bezinken. Ja, ja, ja. Dat gaan we niet doen met de volgende. Nee, nee, nee, want we gaan niet kunnen rusten. We gaan zelfs moeten twisten. We brengen een medley gebracht door Jive Bunny en de Master Mixes. Ze brengen de Latin Twist medley. We kunnen onder andere horen naar de volgende nummers. La Bamba, If I Had a Hammer, America en nog vele, vele andere goede nummers. Zijn jullie klaar om te twisten? Ja? Oké, dan gaan we nu starten.

Helemaal tot het einde, de Latin Twist Medley. En van de twist gaan we verder naar de samba. Meer bepaald een disco samba. En degene die er nu gaan over zingen, dat zijn de formatie The Two Man Sound. En ik vermoed dat dit de allerlaatste vocale zal zijn in ons programma voor vandaag.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De exacte dodentol na de loodsbrand in Anderlecht blijft onduidelijk. Het parket bevestigt alleen dat er meerdere lichamen zijn gevonden. Er is sprake van 2 slachtoffers, maar dat is dus nog niet officieel bevestigd. Het parket houdt ook alle pistes rond de oorzaak open, vertelt journaliste Katrien Salens.
3: Vandaag zijn een wetsdokter ter plaatse gekomen samen met de procureur van Brussel, ook het gerechtelijk lab en een branddeskundige. Alle diensten zijn intussen vertrokken. Daarnet ook de mensen van het DVI, dat is het team van de federale politie, dat de overledene identificeert. Het is dus nu wachten op het verslag van al die diensten.
2: Tennis. De Duitser Alexander Zverev heeft Roland Garros bij de mannen gewonnen. Hij klopte de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. En in het Spaanse Pamplona heeft Bart Swings een internationale skielermarathon gewonnen. Hij deed er 1 uur, 2 minuten en 34 seconden over. De nummer 2, een Fransman, finishte op 49 seconden. Bart Swings was de enige Belgische deelnemer. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. En dinsdag wisselvallig met buien, maxima rond 17 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekske tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. En we beginnen met schone filmmuziek van Ennio Morricone. Le pistole non discutono. Wat dat wil zeggen, dat weet ik niet. Pas op, ik spreek al serieus veel Italiaans. Hè. Oh ja, die menukaart van die pizzeria hier op de hoek, die ken ik van buiten. De nummerokjes, de namen van de gerechten, de ingrediënten. Als ik naar Italië ga, honger ga ik niet laaien. Maar de muziek, zo ver ben ik nog niet.

Pistoli non discutono van Ennio Morricone. Ik heb wat cowboylekens bij je gezocht, een flubberke, maar een opblaasbare pony, een plezier te doen. Maar die een eigen kwaad gaat, hè, met die warm dag. Ik heb die zijn soepap moeten openzetten, dat er wel lucht uit kon, want ik dacht dat hem ging ontploffen. Deze leken hoort hem geren. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

Crystal Chandeliers van Billy Joe Spears. Ja, die was er een lekkere bui. Die heeft die buiten gegooid en die heeft gezegd: kusten we kristallen, luster en een lampadeer zelf, jongen. Ja, kan gebeuren, hè. De volgende Outlanders, die Silver Wings. Dat is een engeltje met zilveren vleugeltjes. Als die voorbij vliegt en de zon stopt erop, dan denkt hij dat er een satelliet voorbij vliegt.

We'll sing in the sunshine van Eddie Arnold. Ja, nog even een paar dagen, hè, en dan begint de zon terug te schijnen. De volgende, die is heel slecht gezingd. Frankie Lane. Ja, die is een trezebeest, die heet Jezebel. Maar die heeft hem gedumpt. Dus na noemt hem ze Lalabel.

Jezebel van Frankie Lane. Pas op, je mag ons dat niet kwalijk nemen. Wij presentateurs van Radio Minerva, wij hebben allemaal ons favorieten. En in mijn absolute topdraai staat Eddie Smits met dubbele stip van ver. Als je me er wilt verstraffen, zet me maar in de hoek om de bar. Ik zie er niks mee. Hear my song.

Take Me Home, Country Roads van John Denver. Dat is een monument. Hè? Ik heb er nog een, letterlijk en figuurlijk. Dolly Parton, Jolene, een van haar bekendste.

My name is Nobody en daarvoor Il Ritorno di Ringo, twee muziekjes van Ennio Morricone. Na een Vlaams monument, staat ook in mijn absolute topdraai, die je vecht met Eddie Smits voor de eerste plaats. Gunter Neefs, The Wind Beneath My Wings.

0: Ring of Fire, the Ring of Fire.
1: Ring of Fire van Johnny Cash. De volgende, dat is een specialeke. Lee Marvin. Die kan geen noot zingen, maar die stond erop van dat leken zelf in te zingen. Groet aan bras met de regisseur, maar toegegeven en eerlijk is eerlijk, het is een wereldhit geworden. I was born under a wandering star.

I was born under a wandering starving Lee Marvin. Ik heb nog een heel vrolijk cowboy muziekje. En dan gaan we samen op nieuws luisteren. Niet panikeren, daarna heb ik nog een uur om alle terug op te krieken. Tot straks.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opschudding in het voetbal in Denemarken. De Deen Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Denemarken nam het op dat moment op tegen Oekraïne in een oefenwedstrijd. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het gezien de omstandigheden goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK-voetbal. Hij kreeg toen een defibrillator. Christian Eriksen is 34. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Franke.
3: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO, economisch op vlak van werkgelegenheid, meerwaarde dan België.
2: En dus moeten we volgens Franke evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 spannende sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam titel. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: Arrival van ABBA in een beetje een digitale versie. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos deel 2 op Radio Minerva. Pittige muziek, hè? Ja. Maar ik heb mijn buurvrouw zwaar ontgoocheld. Ja, ze vroegen mij, en Silke, ga mijn daasje placeren morgenavond? Ik kan serieus een boogie-woogie doen. Ja, ik ken niks van dansen, dus ik heb dat opgezocht op het internet. En een boogie, dat is een energieke dans. Dus ik heb op die deur geklapt, die doodopen. Ik zeg, poppenmeke, ik kan morgenavond niet meegaan. Want een boogie is een energieke dans. Ik zeg, dat wil zeggen dat alles wat dat loshangt, of een beetje kan loshangen, dat je dat moet laten rondzweren. Nou ja, zei ze. Ik zeg, mijn lichaam is niet meer wat het geweest is. Ik heb niet meer alles vast in de hand. Ik zeg, als de middelpuntvliegende kracht zich laat gelden, dan vlieg ik van de dansvloer los in de coulissen. Ik zeg, we gaan maar tegenhouden.
1: Ah, spijtig, zegt ze. Maar dan zal ik wel iemand anders zoeken, want I can boogie.
0: Denk in mijn eigen domer.

Maar voilà, idee. Zouden ze muziek. Ik vind het altijd plezant als je zo over de dijk loopt. S'morgens. Die zonnekloppers, die komen allemaal aan. Aandoekjes, zeteltjes. En dan beginnen die te zonnebaden. Als je dan s'avonds terugkomt, dan zijn die allemaal van sterrenbeeld veranderd. Ja, dan zijn dat allemaal kreeften. Even gezondig, geeft een kettingreactie. Chain reaction van Diana Ross.

chain reaction van Diana Ross. Eartha Kitt, ja, ik heb die juist on the line gehad. Die kon nog hier leken zingen, maar dan moet ze direct naar huis, want die moet morgen vroeg, eerste uur, naar het politiekantoor. Afdeling verloren voorwerpen. Ja, ze is haar man kwijt. Where is my man? Eartha Kitt.

It's how wonderful life is.

Your Song van Billy Paul geeft toe, als ze dat leken draaien in een dancing, dan begint het, hè. Non-stop dance, gelijk de Gibson Brothers.

Non-stop dance van de Gibson Brothers. Gisteren heb ik wat meegemaakt. Ik kon op bezoek bij onze pa. Maar dan zit ik 2 uur op de bus. Na op de bus zit er een madame van mij. Die zit mij te begopen. Ik werd dan aan betaald. Ik begin met mijn gat op die stoel te draaien. Ik begin te zwieten. Ik krijg angst aanvallen. Ik kon me niet houden, hè. Ik zeg, madame, wat zit je aan mij nou zo te beloeren? Je zit aan het vensterke. Ik zeg, zie je nou buiten, mannen genoeg. Die begon te zingen, zeg, gelijk Gloria Gaynor, can't take my eyes off you. Jo, ik heb ze niet mijn roos genomen, ze.

Can't take my eyes off you van Gloria Gaynor. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb het ook eens ver gehad op de tram. Ja, ik zag door een masker zitten, allee, een madame dus, hè. En ja, maar ja, ik durfde niet aanstaren, want dan kreeg je ofwel een sacoche op een smikkel, of een gaasboot, hè. Maar dan begon ik in mijn eigen te zingen. In mijn eigen, in gedachten dus, hè. Ja, beweeg de lippen niet, want dan denken ze nog dat je commentaar ontgeven ze. Dan heb je weer die sacoche aan de andere kant van een smikkel. Maar zo, hè, in mijn eigen zingen zo, hè. You sexy thing. Gelijk als een niet de chocolade. Hot chocolate.

It's a real good feeling van Peterkind. Uiteraard, dat geeft een prachtig gevoel. Ja, zo op de radio werken, hè. Ik kan het ten zeerste aanraden. Je kunt zelf hoe muziek kiezen. Je kunt er wat gebrabbel tussen houden. Het is eender zo een hoezel, of hoe serieus, dat kees de zelf. En weet je wat het grote voordeel is? Ze kunnen niks terugzeggen. Hey, dat is het dat je thuis niet mee mocht. Hè? Als ze nog maar denken dat je het gaat zeggen, dan zeggen ze al dat je gaat zeggen. Enfin, lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Tot woensdagavond 10 uur voor de nachtwacht. Ik heb nog Gonna Get Along With You, want ik denk dat we echt nog vol van overeenkomen. We zijn echt radiovriendjes. Dat is veel sterker dan Facebook en Instagram samen.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. In het noorden van Israël gaan alarmsignalen af. Volgens het leger, daar werden al 2 raketten onderschept en zouden er nieuwe onderweg zijn. Wellicht is de aanval van Iran een vergeldingsactie voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut eerder vandaag. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Francken gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Francken.
3: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO, economisch op vlak van werkgelegenheid, meerwaarde dan België.
2: En dus moeten we volgens Francken evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. Drama voor de jonge Rode Duivels. Ze grijpen net naast de titel op het EK bij de U17. Ze verloren van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch blijft het een bijzonder knappe prestatie van onze jonge Duivels, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar je mag er zeker van zijn dat een aantal van die jongens, hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
2: Nog in het voetbal is de Deen Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het, gezien de omstandigheden, goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK voetbal. Hij kreeg achteraf een defibrillator. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

Welkom bij Minerva 22 uur. En dat betekent dat het tijd is voor de platenkast Late Night. We zetten de deuren van de studio wagenwijd open voor een nieuwe aflevering met de fijnste oldies, popclassics en easy listening.

Welkom bij Platenkast Late Night. Jawel, jawel. Johnny Tillotson die mocht aftrappen met Poetry in Motion. Een klassieker in zijn stijl natuurlijk. En we nog een Johnny. Johnny Burnett, You're 16.

Don't Be Too Long, eentje van Chris Clark. Dat we een mix maken van popclassics, dat is al bekend ondertussen. En onze eerste popclassic, ja, die gaat uit 1973 met Jimmy Helms. Gonna make you an offer you can't refuse.

Dat was eentje van 1975, hein? Hot Chocolate, You Sexy Thing. In de Jackson 5, toen ze van Motown weggingen, dan veranderen ze hun naam gewoon in The Jacksons. En dan in een van hun eerste grote successen in die periode was Show You The Way To Go.

Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Zoals we Leo Sayer kennen in zijn nummers, hè? When I Need You. En dan heb ik hier een duetje staan, Patti LaBelle en Michael McDonald. En het grappige is eraan dat die beiden elkaar niet gezien hebben bij de opname van dit nummer, want ze zaten allebei in een aparte thuis eigenlijk. Hè? Zij in Philadelphia en hij in Los Angeles. En in de studio hebben ze het gewoon bij elkaar gemixt. En na het succes nadat ze op de radio was, hebben die elkaar pas ontmoet. On My Own.

Brooke Benton met My Confession. En ja, Damita Joy heb ik ook hier klaargezet. En zij heeft een antwoordje ingezongen op het liedje van Benny King, hè, Stand By Me. En dat wordt dan I'll Be There.

De Trill is Gone met Chuck Jackson. En nog met een duetje, nu gaan we richting tijd zijn. Dat doen we met Mary Wells en Marvin Gaye en hun prachtige Once Upon a Time.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël, dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Volgens het Israëlische leger werden er een tiental raketten afgevuurd en werden ze allemaal neergehaald. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers of schade. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat de aanval een waarschuwing was en dat hun reacties groter zullen zijn als Israël de agressie blijft verder zetten. Wellicht een verwijzing naar de Israëlische aanvallen van eerder vandaag op de Libanese hoofdstad Beirut. Net niet voor onze jonge rode duivels. Ze verloren hun EK-finale bij de U17 van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch mogen ze trots zijn op hun prestatie, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Dat zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens, hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
2: En hoopvol nieuws rond de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte opnieuw plots in elkaar op het veld. Dit keer tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Eriksen kreeg op het EK in 2021 een hartstilstand op het veld. Sindsdien heeft hij een soort pacemaker. En die heeft nu volgens de ploegdokter zijn werk gedaan. Eriksen kon ook zelf van het veld stappen. In het ziekenhuis zal nu verder onderzocht worden wat er precies met hem gebeurde. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
4: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
5: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaak.

Een nummer recht uit de Philadelphia International Records. Leon Huff, I Ain't Jiving, I'm Jabbing. Welkom bij Platenkast Late Night, deel 2. Een heel andere stijl. In 1988 leerden we Enya kennen en zij bracht het prachtige Orinoco Flow of Sail Away.

Sail Away met Enya. En als we over popclassics spreken, dan denken we al eens aan Sarah Brightman. Ja. Die heeft daar zo een unieke timbre in haar stem. Samen met Cliff Richard hier, Only You.

Give Me Just A Little More Time uit 1970 met Charmin of the Board. En dan nu, ja, ze is er niet meer, maar ze was zo'n prachtige artieste. Ja, het is er anders vergaan. Amy Winehouse met haar versie van Valerie.

De Valerie of Valerie met Amy Winehouse. Het volgende nummer, Golden Years, dat eigenlijk geschreven is voor Elvis Presley, maar die moest het niet hebben. Dan dacht David Bowie, dan doe ik het maar zelf.

Legendarisch nummer, hè. Misty Blue, Dorothy Moore. Ja, dat draaien ze binnen 500 jaar nog, denk ik. En dan heb ik hier My Way, maar dan van Herman Brood. Ja, hij overleed in augustus 2001. En slechts enkele weken na zijn overlijden stond dit nummer 1 in de Nederlandse top 40.

Komt uit de film van James Bond, The Spy Who Loves Me. Carly Simon, Nobody Does It Better. Met Chris Ria, dan gaan we on the beach.

Een nummer van de Italiaanse componist Piero Picogno met en de zangeres Shawn Robinson. Het is tijd om, de middernacht komt er dan, hè? Ja, dan gaan we dus de boeken sluiten. Wij spreken volgende week af, zondag terug, zondagmiddag kunnen we al beginnen en natuurlijk de late night. Nog een fijne nacht, we gaan eruit met eentje van Duffy, Warwick Avenue. Tadaa.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerikaans president Donald Trump roept Israël op om geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met Israëlisch premier Netanyahu. Iran vuurde vanavond een tiental raketten af op Israël, ondanks een staakt het vuren. Alle raketten werden volgens het leger onderschept. Intussen wil Trump dat Iran weer aan tafel komt om te onderhandelen voor een vredesakkoord. Volgens hem staan ze dicht bij een overeenkomst. De jonge Rode Duivels balen nadat ze de finale op het EK bij de U17 hebben verloren. Ze gingen onderuit tegen Italië na penalties. De Duivels kwamen nogthans laat in de match op voorsprong, maar Italië kon er toch nog 1-1 van maken. Een zure nederlaag dus. Voor Italië is het dan weer de tweede keer in zijn geschiedenis dat het Europees kampioen wordt bij de U17. En tranen in de AFAS-dome vanavond. Na 48 shows in ons land en in Nederland hebben de K3 Originals voor de laatste keer opgetreden. Karen, Christel en Kathleen gaven nog één keer het beste van zichzelf in een uitverkochte AFAS-dome. Eindigen deden ze met hun intussen gevleugelde woorden.
3: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
2: Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.